0: Dan zou je me vertellen waar het antwoord is.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-alert!
2: Huh? Stil eens.
1: NL-alert!
2: Oh, er is een NL-alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-alert en informeer anderen.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en het besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.
3: Zieken omhoog. Yes.

0: is, heb je echt een auto nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.
6: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.

0: Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: Arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Cyclone.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goede nacht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is 1 persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo.
3: Chico!

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Flevo Ziekenomroep.

0: geloven.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog bij overwegend een bewolkte weerhemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 is
1: Hans Schiefers.
0: Onder andere bekend van
1: arbeidsvitamine voor u.
0: De gast bij Fred en Aard. Luisteren dus naar Fred's Music Mix. Dinsdagmiddag 15 september tussen 2 en 3 bij de
2: Flevo Ziekenroep.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, in de 21-leider Eerdmans opent de deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. De Britse koning Charles heeft gereageerd op het boek van Charles Spencer, de broer van prinses Diana. Spencer beweert dat koning Charles kort na Diana's dood in 1997 zei dat ze haar snel genoeg zouden vergeten. Een woordvoerder van de kroon zegt dat rouw het geheugen kan kleuren op manieren die anderen niet herkennen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: Iedere avond bij de Flevozieke Omroep Live Radio. Met vanavond vanaf 8 uur Pleister op de Wonden met Jan en Truus Heerema.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevozieke Omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella, bij Barcelona, hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de één na duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. Na een dag van algemene beschouwingen is nog steeds onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil vormen voor de Prinsjesdagplannen. Ja, 21-leider Eertmans opende deur naar deelakkoorden per begroting, wat leidde tot verwarring. PVV-leider Wilders waarschuwde dat de oppositie zo tegen elkaar wordt uitgespeeld. Pro-leider Klaver eist een volledige deal over links en premier Jette reageert vandaag. De Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Met 99% van de stemmen geteld leidt oppositieleider Magdalena Andersson van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij naar 175 zetels tegenover 174 van het rechtse blok van Ulf Christensen. Alle stemmen worden vandaag verwacht. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep op de Flevo Gastvrij app. Het is weer tijd voor een muzikaal bloemetje.
3: Welkom bij ons bloemetje.
4: Ja,
3: op muzikale bloemetje moeten we zeggen.
4: Bloemetje, zo is het.
3: Mijn naam is Truus.
4: Mijn naam is Jan. En wat gaan we doen met het eerste
3: half uurtje?
4: Bezoekje.
3: Of het eerste uurtje. We gaan eerst beginnen met een reisje door Europa.
4: Ja, precies.
3: Daarna hebben we een greep uit de kast.
4: Ja, dat klopt.
3: Dus ik ga voor die kast staan.
4: Ja, en dan grijp je.
3: En dan grijp ik gewoon wat muziek uit.
4: Ja.
3: Of cd's, laat ik het zo zeggen. Even kijken. En het tweede uurtje. Dan hebben we een half uurtje duetten.
4: Yes.
3: We hebben er ook weer een aantal gevonden. En daarna als artiest van de avond, naar naam Moeskori.
4: Dat wordt een mooie avond.
3: Maar we gaan eerst maar reizen.
4: Blijf lekker luisteren.
3: Vind je dat?
4: Zo is het. Goed, we beginnen dan in
3: Duitsland.
4: Duitsland. Ik ben Nicole.
3: Ja, Nicole Seibert. En ja, gewoon de artiestennaam is gewoon Nicole. Klaar.
4: Ja. Ja?
3: Dus, en ze scoorde in 1981 voor in Duitsland haar eerste nummer met het...
4: Nummer 1 hit.
3: Ja,
4: ja, ja, ja.
3: Met Vlieg niet zo hoog, mijn kleine vriend.
4: Ja. Maar ze is vooral bekend geworden met het Songfestival.
3: Ja, natuurlijk. Met Ein bisschen Friede. En dat gaan we ook draaien.
4: En dat zongen ze in alle talen eigenlijk op een bepaald moment.
3: Ja, ja, ja. Ook ja. Nederlands kwam aan de bod.
4: Ja, ja. Maar we gaan het in Duits springen.
3: Wij gaan het horen.

0: Nico was dat.
1: Uit Duitsland.
2: Ja, maar we reizen door, hè.
1: Van Duitsland gaan we naar?
2: Oostenrijk.
1: Hé, hey, dat kan.
2: En daar hebben we ook weer zo'n songfestival, meneer.
1: Ja,
2: Udo Jurkens.
1: Ja, bekend, hè.
2: Ja, hij was ook een componist, hè. Een pianist, ook nog erbij.
1: Ja, in 1966 was hij de eerste Oostenrijkse winnaar in het songfestival.
2: Ja.
1: Ja.
2: Weet je, hij heeft ook twee nationaliteiten, wist je dat?
1: Ja, dat wist ik.
2: Ja, nou, hij ook de Zwitserse nationaliteit.
1: Nou, dat heb je pas later gekregen.
2: Ja,
1: hè?
2: Maar goed, hij heeft toch twee...
1: Nationaliteit, twee paspoorten.
2: Ja.
1: Kon je altijd twee kanten doen.
2: Ja, ja.
1: Goed.
2: Maar goed. Hey, en je hebt natuurlijk ook met het Songfestival meegedaan.
1: Ja.
2: En Merci Cherie gaan wij daar draaien.
1: Ja. Weet je dat hij eigenlijk toen de tijd 100 miljoen verkochte albums had?
2: Zo.
1: Zijn aantal, hè. Poeh. Nou, we gaan luisteren.
2: Ja.
1: Udo Jurkens.

0: We reizen verder. We gaan naar
1: richting Oostenrijk?
0: Nee, we gaan nu naar Hongarije.
1: Is dat zo?
0: Ja. We waren in Oostenrijk.
1: Ja, dat was ik ook een beetje.
0: Ja, vind je ook wel een mooi land natuurlijk.
1: Ja, ja, ik vind het
0: lang lopen en zo. En zomers wandelen in de bergen. Maar we gaan toch echt naar Hongarije, hoor. Is ook een mooi land.
1: Is ook een mooi land.
0: Ja, ja.
1: Jazeker. En zijn we de steppen geweest.
0: Ja, ja. Ik vond het prachtig. Ja. We gaan naar Josie Papai. Hmm. Ja, die kunnen wij. Eigenlijk kennen we die mensen natuurlijk niet zo.
1: Goed, hè?
0: Die is alles goed, hè? Maar die is eigenlijk al in 2005 met een zangcarrière begonnen. Maar geen succes.
1: Nee, dat gebeurt toch meer, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En eigenlijk in 2017, toen werd hij eigenlijk een beetje bekend. Want hij deed dan de voorrondes voor naar Eurovisie Songfestival toe te gaan.
1: Ja.
0: En daar werd hij eerste.
1: En toen mocht hij mee.
0: En toen mocht hij mee.
1: En daar werd hij toen?
0: Daar werd hij achtste.
1: Nou, toch niet
0: Nee,
1: zeker niet.
0: En zelfs in 2019 in Tel Aviv. Heb je weer meegedaan.
1: En toen werd hij?
0: En toen werd hij maar 12e in de halve finale.
1: Toen heb je de finale niet gehaald.
0: Nee, zielig hè.
1: Ja.
0: Maar goed, wij gaan luisteren naar Josie Papai met...

0: Ja, ja, we zijn er. Waar gaan we nu naartoe?
1: Roemenië. We gaan de grens over.
0: We gaan de grens over.
1: En daar is Monica Angel.
0: Die gaat voor ons zingen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat is een zangeres, hè?
1: Ja, wat leuk.
0: Het is een van de populairste van het land.
1: Ja, en ze verzorgde onder meer het voorprogramma van Ray Charles en Julio Iglesias.
0: Ja, dan moet je toch wel wat in je mas hebben.
1: Ja, want anders zeggen ze, die willen altijd allemaal goeie hebben, want anders loopt iedereen al weg natuurlijk.
0: Ja, de zaal leeg als we beginnen. Ja.
1: In 1996 heeft ze een Gouden Hert, een belangrijke muziekprijs voor Roemenië, gewonnen.
0: Kijk eens aan.
1: En toen bracht ze ook haar eerste cd uit.
0: Kijk eens.
1: Dus zo gaat dat, hè?
0: En ze zingt in het Roemeens voor ons, hè?
1: Ja.
0: Oké.
1: Podul de Piatra.
0: Ja, dan gaan we dat even draaien. Ik ga even kijken de vertaling, want ik weet het niet meer. Zoek ik op. Ja?
1: Goed zo.

0: En Monica Ansel die zong over de stenen brug. Nou, een leuk liedje. Ja?
1: Zeker, mocht je wel zeggen.
0: Hé, we gaan naar Bulgarije. Vind je dat leuk?
1: Dat vind ik zeker leuk. Dat is een mooi land.
0: Dat is Tupuro Kuhanu.
1: Ja,
0: ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor, maar goed. Ja. En die Bulgaarse volksmuziek is eigenlijk die in heel Bulgarije gespeeld wordt. Hè? En hier hoor je dat niet zoveel eigenlijk, hè? Dus de volksmuziek. En die muziek wordt natuurlijk gespeeld om de volksdansen te begeleiden.
1: Ja, want dat doen ze graag daar, hè, volksdansen.
0: Ja, als zitten ze in een restaurant, hè?
1: Ja, als in een restaurant. Ze laten een boel op tafel staan en ze gaan achter een sliert lopen. En
0: ja, het is een beetje, hoe noem je dat? Zo'n line dancing lijkt het eigenlijk wel op, hè?
1: Zo, nou,
0: je gaat er maar achteraan en je doet ook je voetenwerk.
1: Iedereen mag
0: werk. Want het is wel een vlug voetenwerk, vind ik.
1: Mag je wel stellen, ja.
0: En daar Tipuro Tsunanu. En die gaan doen.
1: Ja.
0: Kapakuako Xopan.
1: Dan weet je wat dat betekent.
0: Nou.
1: Vertel het maar.
0: Ik denk het zwaard of zoiets. Ik heb geen idee.
1: Ja, het is Kapaturu zwaard heet het eigenlijk.
0: Ja, nou, dan gaan we daarna luisteren.

0: wel mooie muziek, hè? Aparte maatverdelingen.
1: Aparte maatverdelingen. Ja, ik heb het geprobeerd een keer te bespelen, maar dat is hartstikke lastig.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: Nou, ik niet hoor.
1: Ja, goed. Hé, we gaan van Bulgarije en dan gaan we naar Griekenland.
0: Dat is naar beneden toe. Ja. Ja,
1: ja, naar beneden. Hoe je het, welke kant je vandaan komt.
0: Noorden is altijd boven, schat.
1: Jawel, ja, maar ja, dat moet ik het hele land
0: haalt,
1: door?
0: Dat je de kaart op
1: maar je moet wel in naar beneden, hoor. Dat is ook nog zo'n 600 kilometer als je van boven naar beneden gaat.
0: Ja.
1: Of 300, hè? Ja, 400.
0: Overdrijven is ook een vak.
1: Nou, ik vond het lang genoeg.
0: Maar goed, we gaan naar Trio Helleniek.
1: Ja, en die was gespecialiseerd in de Griekse Zirtaki-muziek.
0: Ja,
1: maar dat werd bewerkt voor het Westen, weet je dat?
0: Nee, dat
1: voor het Westers publiek, ja. Misschien dat er dan toch weer andere nootjes in kwamen. Dus.
0: Tempo was wel goed, want dat van de Zirtaki.
1: En vooral als je zegt Trio Helleniek, dan zeggen de mensen, oh, de dans van de Zorba.
0: Die film is hier bekend geworden. En weet je dat ze de laatste jaren in Nederland gewoond hebben?
1: Oh?
0: Ja, de laatste jaren, vanaf... Kijk, ik dacht een jaar of 2000 ongeveer.
1: Oh,
0: dan zijn ze in Nederland verhuisd. Eerst naar Parijs, toen naar Nederland. En ze traden hier veel op in Griekse restaurants en zo. Ja.
1: Ja, en dat doen ze af en toe nog in Griekenland wel, hè?
0: Nou, toen de tijd, hè?
1: Nou,
0: of ze
1: nou,
0: nog optreden?
1: Nou, nee, ze sporadisch treden ze in Griekenland nog op.
0: Oh, nou, oké. Okay.
1: Dat heb ik opgezocht.
0: Goed zo.
1: Hé, we gaan luisteren naar Margarita Marcaro. MUZIEK

0: En nu gaan we naar?
1: Ja, we gaan weer terug naar Nederland hoor. Ik vind het wel genoeg.
0: Voor de rest van ons programma. Ja, ja. Oké. Okay. Dus staat Bulgarije naar Nederland?
1: Nee, ik ben graag Griekenland. Griekenland,
0: ja. We waren al verder gegaan.
1: We zijn al verder gereisd.
0: En in Nederland hebben we een zanger uitgekozen deze keer.
1: Ja.
0: Herman Emmink.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Weet je dat hij eigenlijk omroepen voor de VARA en de AVRO was?
0: Nee, hij was, presenteerde. Hij was onder andere omroepen voor de VARA. Ja, precies.
1: Ja.
0: En nog veel bekender geworden met het programma Wie van de Drie.
1: Ja, ook. Ja, daar ken ik me ook nog herinneren, dat spelletje op de televisie.
0: Dat toen dat, ja, en dat is het Albert Mol, Martine Bijl, Keith Brussel, Sonja Barend en Louis Hagen. Dat zijn allemaal van die panelleden die ze gehad hebben. Ja.
1: Hij had ook een concert- en theaterbureau met collega Wim Verhagen, de Toverfluit.
0: Ja.
1: Ach, ja.
0: Hij was echt altijd met muziek bezig, ook op de radio hoor. Maar hij is wereldberoemd geworden met één liedje.
1: Dat gaan we zo draaien, hè?
0: Ja, zeg het maar.
1: Tulpen uit Amsterdam.
0: Ja, want waar we kwamen, hè, we hebben nog wel een reisje gemaakt af en toe. En er was een s'avonds vaak een muziekavond.
1: En dan vroegen ze wel eens wat. Wat willen we spelen?
0: Nee, dat deden ze uit mezelf. Want we waren Hollanders. Ja. En dan moesten we de tulpen uit Amsterdam aan horen. Ja. Maar goed, we gaan er nu ook naar luisteren. Tulpen uit Amsterdam.

0: dan nu een greep uit de muziekkast.
1: Een greep uit de muziekkast.
2: Ja, nou, en deze cd die...
1: Even uitleggen wat het is.
2: Oh ja, ja, ja, doe jij dat even.
1: Een kast vol met cd's.
2: Ja, nou zeker.
1: Je gaat ervoor staan. En... Je kijkt niet wat erop staat. Je pakt gewoon een handvol eruit.
2: Ja.
1: En dan kies je van die cd's een nummertje.
2: Ja, zo gaat het.
1: Nou, en de eerste cd die je had...
2: Is BZN met Bandolero.
1: Die heb je uitgekozen, ja. Ja. En de tweede was...
2: Jim Reeves met Billy Badjo.
1: Wat heb jij een gelukkige hand met Jim Reeves?
2: Ja, nou, ik zoek toch wat leuks, toch?
1: Ja, zo is het.

0: En dan gaan we naar de volgende twee. Michael Jackson met Heal the World. En Joe Cocker met...
1: As you are so beautiful.
0: Oeh.

0: We gaan verder met Caro Emerald met A Night Like This.
1: En Connie van der Bos met een roosje, mijn roosje. Ik moet zeggen, je hebt weer een fraaie greep uit de kast gedaan, hoor.
0: Ja, maar er zijn ook mooie cd's in.
1: Dus. Zeker weten.

0: down and cry over you.
1: Jeetje, wat een mond vol zeg.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Ik ga naar Tom Jones.
0: Ja, en wat gaat hij doen?
1: Groene gras thuis. Ofwel green gras of home.
0: Nou, we gaan er naar luisteren.
2: I'm gonna sit right down and cry over you. I'm gonna sit right down and cry.

0: En dan gaan we naar de laatste twee voordat we naar het volgende uurtje gaan. We beginnen met de Cats, met Shaving Cream.
1: Ja, en we gaan met Malando of naar het nieuws natuurlijk. Als er is vandaag. Met La Paloma.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. In Spanje zijn in meerdere regio's aan de oostkust waarschuwingen afgegeven vanwege zware regenval. Wegen staan onder water, beekjes groeien uit tot kolkende stromingen en rivieren dreigen buiten oevers te treden. In Olivella bij Barcelona hebben reddingswerkers het lichaam gevonden van de man wiens auto door het water werd meegesleurd. Uit onderzoek van Greenpeace naar openbaar vervoerskosten in 30 Europese landen blijkt dat Amsterdam de ene duurste Europese hoofdstad is voor OV-abonnementen. Alleen Londen is duurder. Bovendien stegen de abonnementskosten in Amsterdam met 55% sinds het vorige Greenpeace-onderzoek in 2023, waarmee Amsterdam tweede stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep met de muzikaal bloemetje. En dan nu een half uurtje duetten.
3: Mijn naam is Truus.
4: En mijn naam is Jan.
3: We gaan een half uurtje duetten doen en daarna nog de artiest van de avond.
4: Ja, dat is vanavond.
3: Nana Mascori.
4: Helemaal goed. Nou, gaan we duetten doen, hè? We hebben er een heleboel.
3: Ja, ja, waar beginnen we mee?
4: Met Benny Neyman en Bonnie Sinclair.
3: En we gaan die zingen.
4: Verder valt het wel mee.
3: En daarna Cordon en Berghet Lewis met Jij was daar.

0: we gaan verder.
1: Met als eerste.
0: Katie Melloir met Eva Cassidy. Met What a Wonderful World.
1: En dan sluit ik bij aan met Connie van der Bos en Wim Rijken. Wie weet wat liefde is.

0: Ja, wie waagt, die wint.
1: Yep.
0: Roetje Kot, Paul de Leeuw, daar zijn de volgende twee die gingen aan. En blijf bij mij.
1: En daarna Nick en Simon met Dans heel dicht bij mij.

0: Dat was een Cubaanse versie.
1: Ja, ik ben nu uitgedanst.
2: Hoeveel tijd hebben we nog, Jan?
0: Nou, je hebt nog even tijd voor 2 liedjes.
2: Nou, dan gaan we dat doen. We beginnen met Tony Bevaar en Olga San Juan met Carino Mio. En daarna Dolly Parton met Kenny Rogers met Island in the Streams.
3: How much do you love me, Julio?
4: Enough to send you away.
3: Enough to be here when I come back?
4: Of course. What do you think?
3: I was just asking, that's all.

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Nana Mouskouri. Ja, hoe moet je dat leven beschrijven van zo'n fenomenale vrouw? Ze is geboren op zaterdag 13 oktober 1934 op het eiland Kreta als Joanna Mouskouri. Maar voor vrienden en fans gewoon Nana. Na 3 jaar Kreta verhuisde de familie naar Athene, waar haar vader gaat werken als filmoperator in een openluchtbioscoop. Ze wonen naast deze bioscoop en daar leert ze over de liefde, de vrede en de hoop. Ze heeft een mooie zangstem die eerst wordt geschoold met privélessen en later op het Atheense conservatorium. Vlak voor het eindexamen wordt ze hiervan verwijderd. Toen bleek dat Nana behalve Schubert ook jazzmuziek zong. We gaan luisteren naar Only Love en Odos Oniron. En dat betekent Straat van mijn dromen.

0: De artiest van de avond.
1: In 1959 wordt Nana uitgekozen voor het eerste Grieks Songfestival. Zij zingt twee nummers die de eerste en de tweede prijs winnen, namelijk Kapou Ipartsi Agapimou en Asteri Asteraki, gecomponeerd door Mimis Plessas. Het eerste nummer werd gecomponeerd door Manos Hadjikadakis met de tekst van Nikos Gatsos. Beide mannen krijgen dan ook grote invloed op haar leven en carrière. Nana gaat vlak na het winnen van het Griekse Songfestival naar Barcelona. Daar ontvangt ze de eerste prijs voor Xippa Agapimou. In 1961 wordt ze uitgenodigd door het Berlijns Filmfestival om de Gouden Leeuwprijs in ontvangst te nemen voor haar bijdrage in de documentaire Grease, Land of Dreams. Kort daarna ontvangt ze haar eerste gouden plaat voor de Wijze Rozen aus Athene. De White Roses of Athens is haar paspoort om in tenminste 65 landen op de bühne te staan. Zij ontvangt daarna nog 250 gouden en zilveren platen en in Nederland zelfs een diamanten. We gaan luisteren naar Kapou Ipartsi Agapimou en Wijze Rozen aus Athene.

Op het Eurovisie Songfestival in 1963 wint Nana geen prijs. Maar haar albums in Frankrijk, België en Italië halen een topomzet. In 1967 won Nana Mouskouri een Grand Prix du Disque. Dat is Frankrijks belangrijkste prijs voor platenopname. Ze maakt samen met Harry Belafonte een album genaamd An Evening with Belafonte en Mouskouri. En dat leidde in 1966 tot een tournee door Canada en de Verenigde Staten. Op 23 en 24 juli 2008 gaf ze twee afscheidsconcerten in het evenoude volgepakte Odeon in Athene, in afwezigheid van de Griekse minister-president en de burgemeesters van de stad, alsmede de burgemeesters van Berlijn, Parijs en Luxemburg. Desondanks verschenen in 2011 twee nieuwe cd's en treedt Mouskouri bij bijzondere gelegenheden nog wel op. Zo gaf ze eind 2011 een eenmalig concert in Berlijn ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de hitsingle Weiße Rosen aus Athen. Ter gelegenheid van haar naderende 80ste verjaardag begon in 2013 een wereldtournee van een jaar. Zo'n 13 jaar lang toert zij met haar eigen band, The Athenians, waarin ook haar man George Persilas speelt, door de hele wereld. Nana Mouskouri had geweldige feeling voor talen. Ze spreekt vloeiend Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans en Grieks en dat heeft haar enorm geholpen. Uiteraard is haar zeer persoonlijke stem de voornaamste reden dat Nana Mouskouri de internationale ster werd. De vrouw die we kennen onder de simpele naam Nama. De zangeres, de liefde, de vrede en de hoop. Ofwel de zangeres van Love, Peace and Hope. We gaan luisteren naar Try to Remember en Den Itanisi.

0: En dat was het hoor. Tot de volgende keer.
1: We hebben dit programma weer met veel plezier gemaakt, hè?
2: En ik hoop dat u met plezier geluisterd hebt. Ja. Want Tana Maskoor is wel een bijzondere zanger.
1: Ja, dat was het toch ook. Zonder toch, hè?
2: Ja. Goed, dat is betekent dat wij afscheid gaan nemen.
1: Ja.
2: We zeggen, mijn naam is Jan.
1: Mijn naam is Truus.
2: En wij wensen voor morgen...
1: Een beetje gezonder op, hè?
2: Ja, maar wel eerst eventjes lekker wel slapen rusten. Gaan.
1: Ja, juist. Natuurlijk.
2: Nou, we gaan nog even luisteren naar één toetje.
1: Ja, naar Gatino Tuvengeraki. De maan gemaakt...

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakten in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. Nederland is op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid gezakt van plek 43 naar plek 46. Hoogleraar Henk Volberda onderzocht de situatie in Nederland, waarbij 145 landen werden vergeleken op economische participatie, onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. Vooral politieke vertegenwoordiging blijft achter. Het aantal vrouwelijke ministers daalde en Nederland had nog nooit een vrouwelijke minister-president. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemde woensdag in met een omvangrijke sanctiepakket tegen Rusland, nadat de Senaat vorige maand al akkoord ging. 261 van de 435 leden stemden voor, waaronder 58 democraten. Het pakket is vernoemd naar de overleden senator Lindsey Graham. President Trump moet de wet nog ondertekenen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend een bewolkte hemel, maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
0: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: Klassieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Ben ik een keer in Basel geweest?
2: Ja.
1: En daar hadden ze toen zo'n feesttoestand. En er liepen allemaal met die lui, met die kleine pico, hoe heet die?
2: Piccolo's.
1: Piccolo's, ja. Liepen ze rond. Op een gegeven moment kon ik geen piccolootje meer horen. En hier zat dat dus ook in. Susarama van de Marinierskapel. En dat was ook de eerste in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Gaat die ook?
3: Nee, ga maar door.
1: Ja?
3: Ja, ga maar door.
1: Ja, nee, ik zal maar even wachten. Ja. Want straks moeten we eerst de hulp verlenen.
2: Ja.
1: Jan van Heunen en Joop Veninga, die zitten tegenover.
2: En Peter, dat ben jij.
1: Ja,
3: Bakker. Peter Bakker, hè?
1: Ja. En met z'n drieën gaan we uw gezelschap houden terwijl u wacht op de dokter. En mocht hij of zij niet of niet meer komen, dan zou ik zeggen gewoon lekker blijven luisteren. Want we zijn er tot 12 uur.
3: Ja.
1: Met z'n drieën.
3: Klopt. Met gevarieerde muziek. Ja. Met gevarieerde muziek in blokjes van...
2: 3.
3: Kijk eens aan.
2: Ja.
3: Komt goed.
1: Ik zal je straks even een keeltabletje geven.
2: Ja.
1: We gaan naar het volgende.
4: De opkikker van de maand.
1: En dat is nog steeds van toepassing, hè?
2: Ja.
3: Ja, zeker.
1: Als de zon schijnt.
2: En hij schijnt.
3: Kijk eens, kijk eens.
1: En hij schijnt, ja.
2: Ja, lekker.
1: Niet
2: hoor.
1: Als de... Maar goed, dat... André van Duin.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: zo.
1: Super fonds van je.
2: Ja, geweldig.
1: Ja, echt waar. Echt een super fonds.
0: Eigenlijk moeten we alle leden bedanken, want we maken er allemaal wat van natuurlijk.
1: Dat is waar.
0: Maar er zijn er twee die op dit moment speciale aandacht verdienen. En daarom hebben we dit liedje even in elkaar gesleuteld.
1: Ja, Chet complimenten.
0: Chet en ik. Dennis en Robert, bedankt voor alles wat jullie doen. En daarvoor hadden we Earth, Wind and Fire. En die bezongen de maand september. En daar zitten we in.
2: Ja.
0: Want het is
1: op de helft, september.
0: Bijna. Ja, we zitten alweer bijna op de helft. Ja, gaat hard. Ik ga toch eens even kijken waar ik die kerstboom ook weer verstopt. Ja.
2: Ja.
0: Want die moet straks ook weer naar beneden. En als de zon schijnt van André van Duin. Die is de opkikker van de maand, hè?
2: Dus ja.
0: Die krijgen we nog een paar keer te horen.
1: Nog twee keer, hè?
0: Twee keer? Ja, die doen
1: het. Nee.
2: In dit programma, maar ook in ons programma gaat het nog weer gedraaid worden. En op donderdagavond gaat het nog weer gedraaid worden. Vrijdagavond, zaterdagavond.
1: Super nummer.
2: Echt.
0: Wat wil je
1: krijgen we nog genoeg te horen. De zon blijft nog lang genoeg schijnen.
0: Ja, als hij niet schijnt, dan toch. Ja. Het is weer tijd voor dit.
3: Die tour van de...
0: Ja, ik heb er maar weer een tienertoertje van gemaakt, want we gaan een stedentripje doen. We beginnen in Rotterdam, gaan we naar Den Haag en vervolgens naar Amsterdam.

0: Nou, jouw de leur, we moeten je teleurstellen.
1: Teleurstellen, wat dan?
0: Nou, ze krijgt je staat nooit meer terug.
2: Oh. Nee, dat is geweest.
0: Zag je hem?
1: Ja. Ja. Ik wil mijn stad terug, Johan de Leur. Ja, het is teleurstellend. Maar dit is met een hoop steden voor zo, want O.O. Den Haag van Harry Klorkenstein, oftewel het kleine orkest.
0: Ja.
1: Die bezong het ook al, dat het nooit meer terugkwam. Die ooievaar, die kwam er ook niet meer.
0: Nee.
2: Nee, maar dat komt omdat ze die Tweede Kamer, daar komen ze niet vanaf. Dat zij zijn dus verbouwd. Ze komen iedere keer meer tegen. En iedere keer komt er een miljard bij.
1: Ja. Ja, en dat begrijp ik nou nooit. Hè? Dat soort aanbestedingen die worden dan gedaan. En er wordt een bedrag voor gegeven. En elke keer moet er weer bij.
2: En dat komt alleen maar omdat het te maken heeft met het aanbiedingspatroon.
1: Ja, met de aanbesteding. Ja,
2: met de aanbesteding.
1: Zo laag mogelijk aan.
2: Precies. Aanbesteden en als dat nou kan op een manier zoals dat de andere partijen dat even net niet kunnen doen. Dan is het goed. En dan gaan ze in de loop van de rit gaan ze zeggen ja.
1: Ja.
2: Onvoorziene omstandigheden.
1: We kregen wel de groeten uit Rotterdam van de Wannabies.
2: Nou, ja, dat is leuk.
0: Dat was even een lekkere medley.
1: Ja,
0: leuk.
1: En we krijgen natuurlijk donderdagavond ook weer een Wannabies te horen.
0: Ja.
1: Ja. We hebben heel lang op de donderdag ook gebruikt.
0: Ja.
1: Op de maandagochtend. Wannabies, goedemorgen.
0: Oh, ja. dat was Tia. Ja, dat klopt.
2: Nou, dat kan je nog wel een keer terughalen, toch?
1: Ja hoor. Nu niet, want ik heb hem niet.
2: Nee. We gaan niet alles door elkaar gooien.
1: Ja, nee, dat je niet denkt van pak hem er even bij. Nee. Goed, het is 10:30. Dat betekent
3: Flevo Verzoekplaat.
1: En we hebben er weer een vanuit de receptie.
2: Ja, helaas was ik zijn naam vergeten te vragen. Maar hij was een hele leuke gast die er zit.
1: Ja.
2: Ik zeg, heb je een verzoekje? Het is verzoekje. Ja, zit die moment. Ja, ik heb er een.
1: En toen?
2: Ik zeg, je mag hem delen. Ja, zit die Queen met Don't Stop Me Now.

0: Ja, het is lang op je nek, hè?
1: Ja, oh, even heerlijk terug in de tijd. Ik vind het zo geweldig nummer dit ook.
0: Hello, Hooray van Alice Cooper. Dat is Cool South en Hello, Hooray en wat anders nog meer. Die gaan we ook eens een keer. Hello, Flies. Dat is een heel lang nummer. Ja. Dan gaan we tenminste pauze houden.
1: Nou, we houden toch wel genoeg pauze.
0: Ja. Ah, dat is maar als we er nou drie van die lang achter elkaar doen.
1: Ja, dan kunnen we ook wel gelijk naar huis.
0: We gingen even heel ver terug in de tijd met Gordon McRae. En, geen familie van, hè? Van
1: George.
0: George McRae.
1: Nee, en ook niet van Gwen.
0: Je schrijft het ook heel anders. Gordon McRae, heel lang terug in de tijd met Oh, What a Beautiful Morning. En daarvoor het verzoekje uit de receptie, of van de receptie, hoe je het ook zeggen wil. Queen en Don't Stop Me Now. En dit is ook een verzoekplaat. Let maar op.
2: Flevo verzoekplaat.
0: Ja, want we hebben Den Haag, Amsterdam en Rotterdam gehad. Dan moet deze er ook bij.
1: Tuurlijk.

0: Een van de weinige nummers geschreven door George Harrison. Here Comes the Sun, The Beatles.
1: Ja, en we kwamen net tot de conclusie dat we heel veel zonnige plaatjes draaien.
0: Ja, ja. Nou, dat is toch goed. Het is ook nog een zonnige dag en die moeten we lekker meepikken nog voor september, want het, volgens mij wordt het steeds minder.
1: En als het geen zonnige dag is, dan maken we er gewoon een zonnige dag van.
2: Zijn wij toch? Ja, ja, wij zijn de drie zonnetjes.
0: Het's... Nou.
1: Ja, Jan wel eens hier in de zon staat, geeft die licht.
0: Fijn, dankjewel.
1: Goed, Ring of Fire van Johnny Cash, die zat daar ervoor. En mijn herinneringen aan Hilversum. Hilversum met die mooie jaren. Die kon natuurlijk niet ontbreken.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Hey, we hebben Rotterdam gehad, Den Haag gehad en Amsterdam. En daar moet er Hilversum bij.
0: Nou, nou maar zwijgen. Nou, maar zwijgen.
2: Ja, laat hem even gaan.
1: Maar dus... ik had net begrepen dat Joop iets wilde vertellen over Johnny.
2: Ja, Johnny Cash. Dat was een Amerikaanse countryzanger, gitarist, singer, songwriter, auteur en acteur. Hij is wereldbekend geworden als de

0: luisteren. Eigen is goud.
1: De titel van het liedje, dat is niet in ons besteed, hè?
0: Nee. Niet echt, hè? De Tremolo's waren dat met Silence is Golden. Het origineel was van hoe heet die ook weer? De Four Tops, toch? Daar kijk je van, maar ik zit mijn hand te kijken.
2: Ja, ik weet niet waar je het over hebt.
0: Ja, over Silence is Golden.
2: Ja.
0: Die hebben ook dat gezongen. Die hebben dat ook gezongen.
2: Ik dacht dat het door snel van hun was.
0: Nee.
2: Niet?
1: Nee, ik zoek het op.
0: Maar dat maakt allemaal niet uit. Dit was de laatste vocale in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we aan de andere kant weer terug met het tweede gedeelte van Wij Wachten op de Dokter. Tot zo.
2: Tot straks.
1: Tot later.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. Koning Charles ontvangt op zijn Schotse landgoed Dumfries House bestuurders van Nvidia, Google DeepMind, OpenAI en Anthropic om te spreken over AI en het welzijn van de mensheid. Dit gebeurt terwijl Anthropic-topman Dario Amodei oproept tot vertraging van AI-ontwikkeling, gesteund door Sam Altman en Elon Musk, naar zorgen over controleverlies over de technologie. Bij Russische luchtaanval in de nacht van woensdag op donderdag raakte in Kiev magazijnen en een locatie nabij een benzinestation beschadigd door vallende brokstukken. Dat meldde de burgemeester via Telegram. In Odessa raakten 3 mensen gewond, waaronder een kind, na een treffer op een woontoren van 19 verdiepingen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de zuidwestenwind nog wat aan. Rond 10 uur ligt de temperatuur tussen de 13 en 16 graden. Het blijft op de meeste plekken wel droog met overwegend de bewolkte hemel. Maar in de loop van de ochtend neemt in het westen de kans op een bui wel toe. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Goedemorgen, zonneschijn.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
1: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: luistert naar de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Welkom bij het tweede uur van Wij Wachten op de Dokter. Tot 12 uur zijn we nog met z'n drieën bij u. Joop Veninga, Jan van Eunen.
2: Peter Bakker.
1: Zo, nou, dan hebben we dat ook weer gehad.
3: Ik kwam er wel uit, hè?
1: Ja, dat was bijna alsof het gerepeteerd was.
3: Geen megafoon nodig.
1: Alsof het gerepeteerd was.
3: Precies.
1: We begonnen zoals altijd het tweede uur met een cover. En deze keer is het een cover van Heartaches by the Number. Wat wij heel veel mensen kennen van Guy Mitchell. Die gaan we nog niet draaien. Die komt wel ergens
2: een keer voor
1: in het rijtje. Maar deze keer hadden we die man die Rote Rozen bezong. Waar hij een grote hit mee had. Maar dit was Ich zähle täglich meine Sorgen. Freddy Breck, daar hebben we het over.
2: Ja.
1: Ja. Nou, hebben we dat ook weer gehad.
2: Nou, dan kunnen we verder.
1: Zullen we dat maar doen?
2: Met het volgende.
1: Nou, verder met het volgende.
0: Drie, dan één. Met deze keer
1: helemaal verkeken.
3: Met een toeval.
4: I love

0: Herman van Keken, deze keer de 3 van 1. En hoe komt dat? Omdat Joop mij een mailtje, een appje stuurde. Zit daarin Herman van Keken, die komt uit Hilversum. Oh ja. Nou, toen dacht ik van, nou weet je wat, gaan we doen.
1: Dan gaan we ermee wel.
0: Nee, maar je hoort er zo weinig van die.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: En daarom dacht ik van, nou, dan draaien ze gewoon eens een keer achter elkaar. Corina, een hitje uit 1959, denk ik. 60, zo'n beetje. Papier loopt toch niet zo snel. Een cover van Daddy Don't Walk, Don't You Walk So Fast, denk ik. Dat staat er bij mij niet bij. Maar...
1: Nee, dat klopt.
0: In ieder geval had hij daar een grote hit mee in het begin van de jaren 70. En Buenos Dias, Señorita. Een remix van DJ Casey. Zegt helemaal niks.
1: Nou ja, nee, ik vond het wel leuke plaatjes, eerlijk gezegd.
0: Toch wel, hè?
1: En papier loopt toch niet zo snel, dat is, ja. Ik heb die ervaring niet.
0: Nee?
1: Nee, niet omdat mijn vader niet zo snel liep. Omdat mijn vader snel liep, maar die liep nooit. Ik heb er nooit een blokje rond met mijn vader gelopen.
0: Nee?
1: Nooit. Ja. Ik heb alleen naast hem in de vrachtwagen gezeten.
0: Zij gingen ook niet, een blokje rond, hoor, want hij wilde weglopen, die man.
1: Oké.
0: Ja.
1: Jij kent hem?
0: Kind erachteraan. Loopt er niet zo snel?
1: Gestuurd door zijn moeder?
0: Nou, nee, juist niet.
1: Oh, oké.
0: Goed, jij wilde wat vertellen over de volgende plaat.
1: Ja. En die is aangevraagd door onze vriend Ringer.
0: Ja.
1: En dit is van Greenfield the Gook. En waar we naar gaan luisteren is Only Lies. Waar we eerst naar gaan luisteren is dat het een Nederlandse muziekduo was, gevormd door Rick Groenveld en Peter Kok. Allebei uit Den Haag. En beide ex-Hurricanes. En sinds 1967 als duo onder de naam Popshop. In 1969 gingen ze verder onder de naam Greenfield & Cook. Ze worden soms de Nederlandse Simon & Garfunkel genoemd. Nou, dat is een hele mooie titel voor ze. In 1970 scoorden zij met The End hun eerste tipparadenotering. En waarschijnlijk zal Ringer dat allemaal geweten hebben. Ik heb geen idee, dat horen we later
0: wel. Misschien wel, maar dan moet je wel even zeggen welke we nu krijgen.
1: Only Lies, Greenfield en Cook.
2: Flevo Verzoekplaat.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Het verzoekje van Renger. Only Lies van Greenfield en Kok. Koek, moet ik zeggen, want hij heet wel Kok, maar hij in de zijn artiestennaam was Koek.
1: Overkoekt.
0: Koek. Van Renger dus als eerste in het blokje van drie. Daarna hadden we De Dijk met Bloedend Hart. En als laatste in het blokje van drie, Bloedend Hart met De Burgse Wals.
2: Heel
0: de Burgse Wals.
2: Heel leuk. Ik vind, ja... Iets heel, Joop uitgekozen.
0: Ja.
2: Weet af en toe helemaal niet wat je uitkiest. Maar dit was wel leuk.
1: Ja, ben blij dat jullie het leuk vonden.
0: Ja, jij vond er niks aan.
1: Nee.
0: Jammer dan.
1: Oh. Nee, sorry.
0: Ja. Nou,
1: maar over smaak valt niet te twisten.
0: Nee, gelukkig niet. Nou, anders reden we allemaal in een grijze auto.
1: Ja, en draaiden we allemaal dezelfde muziek.
0: Ook dat.
1: En dat gaan we niet hebben.
0: Nee.
1: Kunnen we niet hebben.
0: Allemaal.
1: Gaan we ook niet doen.
0: Hè?
1: Gaan we ook niet doen.
0: Goed, we kunnen er heel lang over doorgaan, maar dat gaan we niet doen.
2: We hebben weer een verzoekje.
0: We hebben een verzoekje.
1: Ja.
3: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, helaas werkt het niet op de app, de verzoek indienen. Maar goed, dan weten ze ons toch nog wel te vinden via ons eigen telefoon. In dit geval heeft Harriet mij eventjes geappt, want die wilde graag horen. Arcade van Duncan Lawrence. En dat is speciaal voor het verplegend personeel, de chirurgen en ook de mensen die hier in het ziekenhuis liggen. Arcade, hier is Duncan Lawrence.

0: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Maar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

0: Zo, dan ben ik mijn frustratie ook weer kwijt.
1: Ja. het vervelende blijft gewoon elke keer zo.
0: Ja, de rode golf verandert in Almere. Nee, maar we blijven hem gewoon draaien. Ik kan ons het schelen.
1: Zo is dat.
0: Zo is het. En daarvoor hadden we Paul Da Vinci met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En hij kwam binnen omdat Duncan Lawrence er was. En die was ook aan het hoog... aan het een oe.
2: Okay.
0: En toen zei Paul van... ja, maar dat kan ik beter. Okay. Maar dat kan die ook wel beter. Heel aardig. Shee.
1: Nou,
0: Duncan Lawrence was trouwens met Our Gate... een verzoekje van Harriet.
2: Ja.
0: Ja, best mooi. Dit zijn de Four Non-Blondes.

0: Bart Peters, waar kennen we die van?
1: Die deed presenteren van programma's hier in Nederland ook.
0: Ook, en hij heeft ook in een groep gezeten.
1: Ja.
0: De Radio's.
1: Die ja.
0: Ja, en het nummer wat een groot hit is geweest?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: She goes na na na na.
1: Oh, die ja. Ja, die was het. Ja. Ja. En nu heeft hij een nieuwe single en dat heet We zijn er mee bezig.
0: Oh.
1: Want hoor het nou allemaal. Even.
0: Hoor even. Jezus.
1: We zijn aan het...
0: ik ben heel belangrijk, volgens mij.
1: We zijn aan het... het gokken. Ja. Spring, Summer, Winter en Fall van Every Dutch Child. En What's Up van de Four Non-Blondes.
2: Helemaal goed.
1: Ja, meer niet?
0: Nou, hoor even.
2: Nou, ik heb alarm in de kamer.
1: Alarm. Dit is Vets Domino.
2: De brandmelder gaat af.
1: We gaan even lopen.

0: Nou, dit hebben ze opgenomen in een PVC-buis. Met een PVC-buis, geloof ik. En niet met normale microfoons. Want jongen, dat klinkt voor geen meter. Okay. Maar ik kwam in ieder geval uit 1900 en, nou, wat zal het, 657 zijn. I'm Walking van Fats Domino. Ja. Dat was ook de laatste vocale. Weg ermee. Hup. We gaan draaien wel eens een fatsoenlijke opname daarvan. Toch? Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter.
1: Ja.
0: En we gaan u met een bos uitjes de dag in sturen.
1: Ja. Helaas heeft u geen verzoekjes kunnen indienen op onze site. Onze excuses daarvoor. Ja, het kan gebeuren. Het is inmiddels al doorgegeven aan de technische dienst. En die zijn er druk mee bezig om dat te verhelpen.
0: Om dat weer op te lossen.
1: Ja.
0: Inderdaad. Goed, maak er vandaag dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevo Zieke Omroep.
2: 24/7.
0: Zo is het. Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: Mazzel.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal werkende Nederlanders groeit niet meer voor het tweede jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal van 2026 waren 9,6 miljoen werkenden tussen de 15 jaar en AOW-leeftijd gelijk aan een jaar eerder. Het aantal niet-werkenden is juist toegenomen tot 8,5 miljoen mensen omdat de bevolking wel blijft groeien. De Europese Commissie stelt voor dat kinderen van 13 tot 15 jaar maximaal 1 uur per dag op social media mogen zitten. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een social media verbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden. Voorzitter van der Leyen en eurocommissaris Vrikune presenteerden de Kids Act vandaag in Straatsburg. De afgesloten rijstrook op de A15 richting Maasvlakte zorgde vanochtend vroeg voor extra files. Op het hoogtepunt rond 7 uur stonden zo'n 12 kilometer file met iets meer dan een uur vertraging. Woensdag werden scheuren geconstateerd in de westelijke Zuurhofbrug. Daarom zijn de rijstroken afgesloten en rijdt het verkeer over de vluchtstrook. De verandering van de donorwet heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek van de Nederlandse Transplantatiestichting. Sinds 2021 staat bij iedereen die niets heeft ingevuld geen bezwaar tegen orgaandonatie. Toch vindt in 59% van die gevallen geen donatie plaats, omdat de familie alsnog bezwaar kan maken. En dan het weer nog. Vanmiddag trekt onder overwegend bewolkte hemel vanuit het westen een zone met aaneengesloten buien over het land, waarbij het flink kan doorregenen. De temperatuur loopt voorafgaand aan de neerslag op naar 18 tot 19 graden. En tijdens een bui koelt het af naar 15 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Premier Rob Jetten wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50PLUS, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jetten vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd

0: van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
1: De

0: Ja, waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: U luistert naar de Flevo.

0: Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40, de Flevo Zieke Omroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag.
2: Premier Rob Jette wil snel in gesprek met de fractievoorzitters van Pro, 50+, Volt, ChristenUnie, SGP, JA21 en de BBB om steun te vinden voor de begroting en het belastingplan. Ik zie bereidheid om de komende weken toch ja te zeggen als het kabinet bereid is om punten aan te passen. Dat zegt Rob Jette vandaag. De Europese Commissie wil een maximale schermtijd van 1 uur per dag invoeren voor kinderen tot 13 jaar en voor kinderen van 13 tot 15 jaar. Dit werd vandaag in Straatsburg bekendgemaakt door onder andere de voorzitter Ursula von der Leyen bij de presentatie van dit project met de naam Kids Act. Het aantal werkende Nederlanders komt uit op 9,6 miljoen in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat is bijna gelijk aan vorig jaar. Ook groeide de bevolking, waardoor 8,5 miljoen Nederlanders niet werken. Mannen werken gemiddeld bijna een uur minder dan 4 jaar geleden. Natuurmonumenten plant loofbomen op de Veluwe om natuurbranden te vertragen, omdat deze bomen meer vocht vasthouden dan naaldbomen. Op een locatie tussen een provinciale weg en vakantieparken voor 5000 recreanten worden naaldbomen vervangen.

0: door boswilgen, zomereiken en berken. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: Fresh Music Mix.
2: Ja, daar zijn we dan, beste luisteraars, hier in het programma Fresh Music Mix, zoals je hoorde natuurlijk. Hey. En we hebben een gast.
3: En wat voor een?
2: Ja, niemand minder dan Hans Schiffers van...
3: Ja, de Mister,
4: waar is die ook alweer van?
3: Mister Arbeidsvitamine.
4: Ja, die hoor ik vaker ook, ja.
3: En terecht.
2: Ja, welkom Hans. Leuk dat je weer een keer meedoet, maar je was al eerder een keer
4: bij ons. Nee, ik vind het leuk. Ik las het jouw verzoek en ik wist dat het hier ergens zou zijn, in het ziekenhuis. Notabene de meest nederige plek die er is in het land. Want ja, daar ben je toch...
3: Als je daar binnenkomt en je moet er zijn.
4: Ja, dan valt je ego toch wel ergens even uit je broekzak.
2: We hebben veel liggende luisteraars, zal ik maar zeggen. Die liggen er rustig bij.
4: En wordt een beetje geluisterd liggend ook.
2: Easy listening, zeg maar.
4: Ja, easy listening.
2: Maar zo beginnen we niet. We gaan lekker met Blondie, One Way or Another.
4: Oh ja.

0: One Way or the Other, Debbie Harry. En ja, we weten, ze werd gestalkt, hè? Daar komt het nummertje vandaan.
1: Is dat zo?
0: Ja, ze werd gestalkt. Ze moest zelfs verhuizen daarvoor. Ja. Oh, daarvoor zingt ze ook. Ja, ja, ja, gonna get you. Ja,
1: volgens mij haal je het allemaal uit je duim, maar ik vind het een leuk verhaal.
0: Ja, dus het is wel mijn linkerduim. Ja.
2: Het klinkt goed.
1: Dus je wel overtuigd kunt zeggen ook, ja.
2: Ik kan uit zeer betrouwbare bron zeggen dat ik haar
1: niet gestalkt heb. Zo stevige opener was het. Ik denk meteen aan Willem Duis met muziekmozaïek. Ik zei, hoe zou Willem Duis dat hebben aangekondigd? Ja. Ja. Ik heb hier een schijfje van een vrijle dame.
0: Lieve mensen. Haar? Op deze zondagochtend ga ik u verblijden met een nummer van mijn grote vriend Toets Tielemans.
1: Nou ja, of dat hij het van de hoesje oplast. En One Way or Another van de groep Blondie. U moet dus luisteren naar de overgang van het refrein naar het couplet. Ja.
2: En ik weet hoe dat ging. Ja? Maar die pluggers, die stonden dus de plaat die hij op ging leggen, stonden ze in zijn oor te fluisteren wat hij moest zeggen.
1: Oh, vast wel.
2: En daar zaten de Kees van Weijers, de oude hoofd van Polydor. En Ron Brandstede stond erbij. Die stonden dus
1: maar
2: op zondag.
1: Duist toch en niet? Willem... Die werd toch ingesouffleerd door Immer Schade van Westrum? Zijn
2: ja, maar die zat er ook bij. Maar die zat toch verbaasd te kijken.
1: Oh.
2: En Willem van Kerkwijk, dat was ook een vaste bijzitter bij Willem van Dijk.
1: Ja, jij maakt deel uit van dat gaai is natuurlijk. Dat, hè? Dat heb jij dat helemaal circus. Meegemaakt. Dat okay. circus.
0: Ja. Zullen we, wat doen we met Manhattan eigenlijk?
2: Laten we dat eerst nemen.
1: Ja, voordat we er overheen gaan.
0: Of eerst Berlijn.
2: Ja.
0: Eerst,
2: nee.
1: Dit is een muziekshow, hè, begrijp ik. Ik zit hier gewoon een beetje over muziek mee te lullen. Hè, begrijp ik.
2: Okay.
0: Joe Cocker en First We Take Manhattan.

0: Ik zeg net tegen Hans dat ik hem nooit live gezien heb. Maar Hans had daar natuurlijk wel weer een prachtige anekdote
1: Ik heb niet live zien optreden, maar we hadden toen een programma, Schiffers.fm. We hebben echt iedereen gehad op dat moment die naar de studio wilde komen, die was welkom. Mm-hmm. En Joe Cocker zou komen om over zijn nieuwe album te praten. Dus je zit al een beetje zo van, nou, wat gaan we vragen? Want de luisteraars willen natuurlijk het liefst horen dat je het hebt over With a Little Help From Our Friends en zo. Maar hij wil ook over zijn nieuwe album praten. Mm-hmm. Maar ik weet wel dat we in de voorbereiding Tom van Dranen, mijn second hand, zeg maar, die verheugde zich ook wel op zijn komst. En het eerste wat Tom van Dranen deed toen Cocker binnenstapte, was dat hij hem ging nadoen met die spastische handjes zoals die op Woodstock stond. Ja. Dus hij ging echt door de grond heen van schaamte ook. Alleen Joe Cocker vond het prima. Ja, ja, you remember that you did this, weet je. Was dat niet zo na te doen. Ik vond het zo gênant. Maar het was wel leuk. Hij was doof. Dus hij zei, you gotta talk louder. Omdat hij was echt gewoon duidelijk door zijn verleden. Hij had gewoon geen gehoor meer. Dus het was
2: Phil Collins ook.
1: Ze zijn allemaal doof geworden. Die hele generatie is vreselijk. Maar wel een goede zanger hoor. Potverdorie.
3: Ik wist niet dat hij doof was.
1: Dat heeft hij ook niet hard verteld. Nee. Maar hij vertelde dat in het kader van het interview. Hij zegt, je moet wel even, als je een vraag stelt, een beetje duidelijk articuleren. Want ik versta niet alles goed.
0: Weet je wie ook doof was? André Hazes.
1: Dat had
0: veel eerder moeten gebeuren.
1: Dat kan je niet zeggen. Nee. Niet over Hazes. Nee. Hazes is de basis. Ja. Dat is, weet jij ook wel. Je zit met de plagen.
0: Oh ja, over Hazes gesproken. Ik kwam een man tegen. Ik zei, wat doe je voor werk? Hij zegt, ik help drankverslaafden. Ik zei, ben je therapeut? Hij zei, nee, ik werk bij Gal en Gal.

0: Greg Allman Band met I'm No Angel. Fred en Aard draaien leuke plaatjes die ik niet altijd ken. Want die Greg Allman Band die ken ik vooral van Jessica. Dat is een soort jeugdherinnering. Dat is heel fantastisch om dat nog te draaien.
1: Eerste metaaltje.
0: Ja, daar word je vrolijk van. Dus zijn dochtertje net geboren was. Dus hij was ook net vader geworden. Dus het speelplezier spat er vanaf als het ware. Dat is heel mooi. Maar ondertussen zitten we dan hier. Ja, ik kan me niet helpen.
1: Ja,
0: Aard ken ik al zo lang. En dan zitten we te praten over David Bowie. Dat hij daar een anderhalf uur met die man heeft zitten lullen. Ja. En toen die een timmachine zat.
1: Gezellig gewoon, ja.
0: Terwijl dat nu zijn, dat iconische namen. Een jonge generatie, die weet nog steeds wie David Bowie is. Alleen ze hebben hem nooit in Flesh and Blood kunnen zien waarschijnlijk.
2: Dus, nee.
0: Heerlijk om hem dan te horen met Ashes to Ashes.

0: veel te vroeg overleden.
1: 10 jaar over gedaan. Ja.
0: En elke plaat die hij uitbracht was weer gewoon vreemd, raar. Dan moest je aan snuffelen. Je moest er helemaal... Ja, en dan was het toch weer heel erg goed altijd.
2: Nieuwe trends zette die vaak. Hè? Ook in kleding en in haar en... Ja. In muziek. Het buitengewoon bijzonder man.
1: Had ook een nieuwe trend gezet. Want het was eigenlijk zijn held, hè, Major Tom, zeg maar.
2: Ja.
1: En die kwam terug uit de ruimte. Dat was hij een junkie. Maar was vastgelopen in de ruimte. En dan denk ik, hoe kan je nou vastlopen in de ruimte? Maar goed.
2: Hey, ja, maar met zoveel ruimte.
0: Ja. Met zoveel ruimte om je heen.
2: Ja, ga vastlopen. Ja.
0: Kom nou. Ja, het is het gebrek aan creativiteit.
2: Heb je, heb je verkeerde pillen gegeven?
0: Zie jij het willen? Een stomme ding heb jij hier op tafel staan de hele tijd. Als een grap is. Daar snap ik niet. Is dat geleerd door Leo van der Goot?
2: Ja, bij de snorgers. Oh. Bij de kraaiende haan.
0: Ja. Hoe gaat het met jullie heren trouwens? Jullie doen dit dus heel veel ook, deze uitzending. Zo,
1: elke dinsdag.
0: Elke dinsdag.
1: En dan wordt die herhaald op de donderdag. Op dezelfde tijd. Van 2 tot 4, zeg maar.
0: Moet je er klaar voor maken.
2: Als de schok te groot is op dinsdag, kunnen ze...
1: Ja, kunnen nog even een keertje voorbij komen.
0: Maar er zijn ook nog heel veel mensen die niet luisteren. Dus die moet je dan wel even opmerkzaam maken op het feit dat het bestaat. Billboards, Almere.
2: We hebben één keer een vliegtuig met zo'n netje gehad. Maar die is ergens in de Bijlmer zijn netje kwijt.
1: Ze dachten dat het een drone was en toen hebben ze hem naar beneden gehaald. Ja,
0: dat kan ik in jullie geval wel voorstellen. Ja.
2: Daar gaan we weer.
0: De dijk, hè?
2: Dijk van de plaat.
0: Ja?
2: Ja,
0: ik ga luisteren.
2: Als het leven gaat.

0: zoals het leven gaat. Als het leven gaat.
1: Ja, Hans, dan ga ik iets doen. Want jij hebt in jouw programma ook altijd van die spelletjes, weet je wel? Een plaat of één voor 1, 2, 3, 4.
2: Spelletje heb ik, ja.
1: Dan moet je de volgorde van het...
2: Ja, dat klopt, ja. Oh, die moet ik nu zelf gaan spelen?
1: Nee, dat is mij veel te moeilijk. Ja. Daar kom ik nooit uit zelf. Okay. Als ik zelf de vraag maak, kom ik er ook niet uit. Dus. Maar we hadden het ook wel eens een keer over, zijn er nieuwe artiesten of worden er nieuwe nummers gemaakt? Weet je wel? Zoals we dat kennen, 60s, 70s.
2: De gedachte is dus dat er vroeger ongelooflijk veel goede muziek is gemaakt, waar je voortdurend maar in blijft circuleren. Mm-hmm. Want het is eigenlijk zo ongelooflijk goed dat je dat nooit meer in deze tijd brengt.
1: Nee.
2: Dus bestaat het idee, ook bij een jonge generatie, tot mijn verbazing altijd, dat het niet meer bestaat.
1: Hè, nou, daar gaan we dus. Ik ga nu een nummer spelen of laten horen. Hè. Dus het heet Housebroken. Ik zeg nog even niet van wie het is.
2: Oké.
1: Okay. Maar ga ik, nadat we het hebben gehoord, ga ik vragen aan jou, aan wie denk je dan? Daar komt ie.

0: Nou Hans,
1: ja,
0: nou, dit is eigenlijk is de vraag in eerste instantie van,
1: op wie
0: als je
1: het?
0: Die stem hoort, waar denk je dan gelijk aan?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie aan Adele, maar toen had ik het hier met Aard over, die zegt ja ook Amy Winehouse. Ja, ook Amy Winehouse inderdaad. Maar daar moet ik dan toch niet meteen aan denken. Ik denk vooral aan een stem die in deze tijd heel erg goed de aandacht trekt of zo. En dat ook met de productie. Ik zie trouwens hier dat ze uit Londen is.
0: Ja.
1: Dat ze naar Amerika is gegaan. Dat ze nogal moeite heeft om in die stad nog een beetje authentiek te blijven. Dat
0: Ayana, we hebben het over Ayana Lee. Hè?
1: Ayana Lee, ze is 20 jaar of zo. Gen Z, hè?
2: Zo'n doorleefde stem toch
1: al. Doorleefde. Maar die generatie, ik weet niet wat jullie vinden van Gen Z en van de jonge generatie.
2: Ja, ik ga die Roxy Dekker, die trek ik wel. En ik vind sommige dingetjes van Taylor Swift ook wel leuk. Maar
1: Taylor Swift probeer ik ook, maar ja, het zit niet in mijn hart.
2: Absoluut niet. Nee, dus een voorbijgaande aard.
1: Ja,
2: dus kauwgom, je koudt erop.
1: Ja maar daar zoek je wel naar. Hè? Dingen die blijven. Maar ik vergelijk mij altijd samen met Rob trouwens als Waldorf en Stedtler. We zitten in het bovenste balkonnetje van het theater.
0: Ja.
1: En we roepen af en toe boer naar beneden. En daar horen wij nu langzamerhand. We hoeven het niet meer te begrijpen. Weet je? Dus dat is het ook.
0: Maar het is toch wel mooi, hè? Want het is toch een jonge meid. En ze laat zich niet vastzetten in een genre. Dus ik kwam me tegen op Facebook, op zo'n reel, weet je wel even. En ik was gelijk gepakt. Ik denk, oké, nou, dat is toch hartstikke jong iemand. Klopt in hetgeen
1: waar het raakt jou wel echt in je hart.
0: Dit nummer. Ja, maar ook andere songs die ze
1: maakt. Kippenvel. Ja, in Amy Winehouse had ik dat wel weer meer bij. Maar misschien ook omdat ik dus jonger was toen dat kwam of zo. Dat zij ongepolijster.
0: Ja.
1: Dat is het misschien ook. Deze generatie is zo wijs. Die zijn zo overvoerd met sociale media. En alles die
2: te veel.
1: Ja, te veel bijna.
2: En ik heb maar twee oren.
1: Ja.
0: Maar dit is in ieder geval een nummer uit van dit jaar. Dus dat is hartstikke...
1: Je volgt het toch allemaal echt goed. Ja.
0: En dan gaan we terug naar 2007 met die Keizer.
1: Ja, even rocken.

0: we spelen de Sparks, maar die spelen Coldplay. Ja. Ja.
1: Het wordt 2 uur een dolle boel met Fred en Art bij de Flevozieken omroep.
2: Als je het maar weet, hè.
3: Ja, dit is ook AI of niet? Dat is nee, echt gezongen.
2: Dat kunnen we niet vrijgeven, de bron hiervan.
0: Ik zit net het Hans even te delibereren. Ja. Dat is een mooi woord, hè. Delibereren.
3: Delibereren.
0: Ja, maar dat vroeger had ik met mijn collega Janus Toethuis, hadden wij, voordat we een plaat gingen pluggen,
2: ja.
0: En dan zaten we tegenover elkaar in een kantoortje en dan zeiden we, gaan we er veel albums op verkopen op dit nummer? Of komt die in de arbeidsvitamine tegen?
4: Wat zeg jij nou?
3: Ja, dat die in de arbeidsvitamine.
0: Dus dat het criterium.
3: Ja.
0: Er zijn 2 criteria. Dus komt die in de arbeidsvitamine, dan is het dus een plaat die lang.
3: All-time classic.
0: Een all-time classic is.
3: Ja.
0: En dan ga je dus later misschien ook nog greatest hits op verkopen.
3: Ja.
0: Of dat je hem hebt we hebben lekker de album verkocht en klaar.
3: Ja, that's it. Dat zijn de mooie geheimen achter de muziekindustrie. Daar heeft Aard natuurlijk ongelooflijk veel van meegekregen.
2: Ja, ja.
3: Volgens mij bleef dat een beetje verborgen. Hè? Want ik zat altijd elke woensdagmiddag op vrijdag kwamen die pluggers allemaal langs bij ons. En dan werd je natuurlijk heel erg bestudeerd van dit Hans, dit vind jij echt leuk. Dit moet je gaan draaien. En dan werd er een enorm pleidooi gedaan. Ook in mijn ziel gekeken van maar echt, ik weet zeker dat jij dit gaat draaien. Dan krijg je daar reacties op. En dan was je toch in je naar huis met een gevoel van ja. Dan zou die Aard best eens gelijk in kunnen hebben.
0: Want en dan zorgen wij voor de reacties.
3: Ja, en zo zaten zij dan later van die Schiffers die gaat er wel draaien hoor. Dat werd dan waarschijnlijk al besproken.
0: Ja,
3: en zo was het spel. Vind je die leuk?
5: Wat u bedoelt,
3: dan is het goed. Ja, dan is het goed. Ja, ja, Fred zit er een beetje bij, het zal allemaal wel. Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Sparks. Gaan we naar Coldplay?
2: Ja.
0: Oké, doen we dat. Met Sparks.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja.
3: Samen? Hebben die samen gemaakt? Die 2 jongens? Geweldig.
2: Ja.
3: Nee, het gaat over Sparks.
2: Chris Martin, ja.
3: Ja.

0: Prachtig nummer, toch?
1: Ja, het is een beetje een slaapnummer voor Coldplay.
0: Ja.
1: Het gaat over Sparks, maar Sparks zelf is ook een hele leuke band. Weet jij daar nog iets van?
2: Sparks, nee.
1: Sparks, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us?
2: Ik zat altijd gebiologeerd naar die pianist met een kleine snorretje te kijken. Ja. Die zat alleen maar zo naar je te kijken en te spelen.
1: Wat een act was dat. En John Lennon die zei ook al, hey, it's Hitler on the television.
0: Okay,
3: zo zag hij er ook uit.
1: Ja, zo zag hij eruit.
0: Op de televisie, dat kan je niet zeggen. Dat is het programma er gelijk af.
1: Nee, maar hij stond er als een soort Hitler stoïcijns achter dat.
2: Nooit glimlachen, niet. Alleen maar sowieso kijken met dat
1: soort. Zo goed volgehouden. En die andere gast die toch...
0: Het was wel van...
1: Die andere vent was de meidenmagneet.
0: Het was wel van een debuutalbum van Coldplay. Parachutes.
1: Oh, vandaar. Oh, 2000. Ja, toen waren ze nog lang niet met klok staan.
0: Vandaar dat het misschien wat rustiger was.
1: Een beetje zoeken.
2: Nu we er toch zijn, we zitten toch in de studio, kunnen we net zo goed de plaat van de Sandy Coast draaien met wat mij betreft, de mooiste stem van mannen ooit in Nederland.
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Hans Vermeulen.
2: Hans Vermeulen, ja.
1: Oh, grappig dat je dat zegt. Ja, ik denk ook wel Frank Boeien, maar goed, dan moet je net lusten.
2: Maar die kan ik niet verstaan.
1: Dat is wel weer poëtisch.
0: Over articuleren gesproken.
1: Ja, dan moet je Boudewijn de Groot hebben, die articuleert wel weer heel goed. Maar inderdaad, Hans Vermeulen, ik geef... En zeker True Love, That's a Wonder. Dat is gewoon de beste single van ze eigenlijk.
2: Absoluut.
1: Ja, lachend.

0: Interessante versie hebben jullie van dit nummer, trouwens.
1: Het lijkt wel of hij 10 jaar jonger is. Of
0: ja,
1: 20,
0: ja,
1: hij
0: is nog jonger.
1: Jaar.
0: Nog jonger dan hij al was. Ja, ja.
1: Deze is waarschijnlijk van voor zijn geboorte.
0: Ja, dat zou best eens in de buik geboren.
1: Een gewetensvraag. Nieuwe album van de Rolling Stones.
0: Ja.
1: En?
0: Ja, dat moet je mij niet vragen. Ik heb een blinde vlek voor alles wat die jongens doen. Ik lig in pure adoratie eigenlijk alleen maar te kijken. Jij ook? Ja. Ja, nee, maar dat is een rammelende rock'n'roll bak. Godverhoede dat er nog eentje ooit een keer doodgaat na Charlie Watts. Maar dan is het ook echt voorbij, weet
1: dan
0: je?
1: Dan is het klaar.
0: En we kijken nu nog naar een soort geheel, een som der delen. En,
1: absoluut.
0: En och, wat is dit fantastisch inderdaad.
1: Dit album is dus, wat mij betreft, by far het beste Rolling Stones album.
0: Ja, dat geloof ik wel,
1: Als ik dat, maar dat is voor mezelf. En het leuke vind ik, en we gaan nu zo draaien van de Stones...
0: It's All Over Now? Of niet?
1: It's All Over Now? Nee?
0: Nee, Ringing Hollow. Oké.
1: Ja, It's All Over Now gaan we draaien. Die wordt via Spotify gedaan.
0: Oké.
1: En dan hoor je, en dan gaan we daarna een nummer draaien van het nieuwe album.
0: Ja, tuurlijk, begrijp je.
1: En dan wil ik jou straks na afloop vragen, wat is je opgevallen?
0: Oké, dat is heel leuk. Ja, leuk. Ja, dit is gekende arbeidsvitamine.
1: Absoluut.
0: Ja. Lekker gevaarlijk ook trouwens.
1: Ja, met Brian Jones, hè?
0: Ja, heerlijk.

0: is toch de originele mono-versie, hè? Kun je nagaan.
1: En terecht.
0: Ja, ja.
1: Phil Spector zei altijd de wall of sound, hè? Phil Spector was de grote band van mono. En ik kan me, er zijn bepaalde platen die je ook gewoon niet uit elkaar moet trekken door het stereo te maken. Dus bijvoorbeeld de drum en de achtergrondkoortjes links. Ja, en dan klopt. De rest. Dat heeft geen zin.
2: Behalve Sony & Cher. Dat vind ik wel, dat heeft zijn charme. Dan hoor je af en toe een rinkelende tamboerijn ergens links. En dan zijn ze heel erg bezig geweest om het zo stom stereo te maken als maar kan. En dat is gelukt.
1: Sony & Cher is nog steeds.
2: Dan krijg je altijd mensen die klagen van radio. Dat is raar. Want die hebben de ene speaker horen ze niks. En die andere horen ze dan alleen maar die zang.
1: Even nou tussendoor voordat we verder gaan met de Stones. Had Felix Murders. Die heeft dat één keer op de Hilversum 3 studio.
2: Ik weet het,
1: heb je dat verteld met twee draaitafels?
2: Ja, dat deed hij inderdaad.
1: Op de FM één plaat op de ene kant en één op de andere kant.
2: Ja, en dan maar heen en weer
1: twee platen,
2: en de aankondiging. De LP-muziek op FM en AM.
1: Geweldig. Het nieuwe album.
2: Ja.
1: En dan, ik vind, maar dat moet jij maar beamen, dat zij eigenlijk de enige band zijn die hun eigen muziek mogen coveren.
2: Ja, tuurlijk.
1: Ze kunnen er nu al. Het volgende nummer, dat heeft voor mij zoveel oude invloeden van.
2: Ja, ik ben razend nieuwsgierig. Ik heb het album niet zo goed gehoord als jij, want jij luistert twee keer per dag naar die plaat. Maar
1: desnoods
2: drie keer zelfs. Fred ook een klein beetje, geloof ik. Maar Ringing Hollow, ik hang aan je lippen.

0: drie platen.
1: Ja, daar ben ik hopeloos conservatief in op dit moment eigenlijk. Wat moet ik zeggen terwijl Leanne Rimes al aan het zingen is?
0: Ja, ja. Nou, laat er zeker zingen. Ja, is betaald, hè? Is betaald.
1: Drie platen noemen dan? En die AI en
0: ja, drie platen in AI gooien en dan zeggen, maak er wat van.
1: Nou, Da van Trio.
0: Oh, die is ook leuk, ja.
1: Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.
0: Nou, dat wordt er gewoon chaos.
2: Bij verven het, hè?
1: Nee, ja, en dan jeugd zonder Donna Summer dan. Nee, ik weet het niet. Ik vind dat ongelooflijk moeilijk dit. Ik zou deze vraag niet kunnen beantwoorden. Er is zoveel mooie muziek. Maar is het mogelijk? Ik hoop het niet.
0: We gaan het proberen.
1: Oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk.
0: Ja, ik denk dat het wel mogelijk is.
2: Ja? Oké, Hans, we willen jou bedanken voor dat je met ons meegedaan hebt.
1: Nou, het was heel erg verrassend.
2: En ik hoop dat je het nog eens een keertje weer.
1: Ja, ik kon een keertje langs.
2: Wordt eigenlijk een vaste gast eigenlijk. Ja. Een beetje.
1: Helemaal hartstikke veel succes met jullie leuke radio.
2: Dankjewel. Ja, ja. En tot de volgende keer, hè?
0: Yep.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 3:00.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: 4 verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een 5e verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venraai in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op, waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. De politie van Colombia arresteerde een man uit Venezuela in Salento wegens betrokkenheid bij de dood van de Nederlandse Marlies Gens uit Schagen. Haar lichaam werd 6 dagen na haar verdwijning in een meer gevonden. Ze vertrok op 25 mei voor een wandeling door de koffievelden, maar arriveerde nooit op haar bestemming. Nieuwe Amerikaanse acties tegen Rusland gaan het lastiger maken om tot een vredesakkoord in Oekraïne te komen, dat meldt het Kremlin. De Verenigde Staten namen gisteren een ingrijpend sanctiepakket tegen Rusland aan. Het valt in de categorie onvriendelijke daden, dat zegt een woordvoerder. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Twee uur genieten met heel veel pret naar Aart en Fred. Elke dinsdagmiddag van 2 tot 4. Stem af op internet of via streaming. Wij zijn er voor u bij de Flevo Ziekenomroep.

0: luisteren natuurlijk naar een bekend lied, hè, van Ritme van de Regen. Rhythm of the Rain, Dan Vogelberg. Ja, verzin het. Maar het is lekker zonnig buiten, toch?
1: Moest je altijd wel goed opletten dat je dat goed uitsprak, hè?
0: Rhythm of the Rain.
1: Dan Vogelberg.
0: Ja, dan moet je wel goed opletten. Ja. Voltooid verleden tijd. Ja, dat is... Wat was dat op school, hè, geleerd? Maar het is een studentenband, IOS.
1: Van een... Van een studentenvereniging?
0: Uit Groningen.
1: Oké. Okay.
0: Daar hebben ze dus meer dan alleen scheuren, hè? In thuis.

0: 2023, als het goed is, zijn ze na zoveel jaar weer bij elkaar gekomen. En maken ze weer muziek. Kennelijk, we gaan ze eens volgen. Kijken
1: ze hebben,
0: wat het is.
1: Wat mij betreft de eerste prijs gewonnen in het goed luisteren naar de dijk.
0: Naar de dijk. Ja, daar lijkt het veel op, hè?
1: Absoluut. Ik zou op dit moment wel willen besluiten, nu, bij deze, zeg ik het tegen je.
0: Ja.
1: We gaan ze volgen en ja. We gaan veel van ze draaien.
0: Oké. Okay.
1: Wat een geweldige band.
0: Oké. Okay. Nou. Zullen we nu 3 minuten stilte of gaan we door met extreem?
1: Nee, laten we maar een ballade doen.
0: Ah ja, dat is 2 akoestische gitaren en 2-stemmige zang.
1: Ja, hard en vals.
0: More and words.

0: Luister naar Teddy Swims en Bad Dreams.
1: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
2: Hehe, weg is je. Hebben we vandaag drie schitterende, ja, wat mij betreft schitterende leuke platen uit de kast gedukeld.
0: Ze zijn er gewoon uitgevallen, zeg maar.
2: Ja, lezen natuurlijk zulke dingetjes eventjes in. Ja. En dan is hij geboren op 26 april 1938. Mm-hmm. En vier dagen na zijn verjaardag in 2024 is hij overleden. Mm-hmm. Nou, dan springen natuurlijk bij de kenners onmiddellijk springt één naam naar voren. En dat is Duane Eddy. Man uit de jaren 50 met rock'n'roll hits instrumentaal. Dit is Rebel Rouser.

singelen. Ja, Duo en Eddy. En de volgende, dat is eigenlijk wel leuk, dat is de helft van een duo. Je kan een duo in drie delen, dat kan niet. Dat is heel raar, maar een heel bekend duo van vroeger, Simon en Garfunkel. En dat waren de achternamen van Paul Simon en Art Garfunkel. Die hebben samen vreselijk mooie liedjes gehouden. Gemaakt. En op een gegeven moment gingen ze toch uit elkaar en Paul Simon ging alleen door. En die is eigenlijk uiteindelijk toch de meest succesvolle van het duo geworden. En een van de mooiste platen op dit moment, of dit moment van vroeger, is Mother and Child Reunion. De allereerste hit in

0: Maarten, je moet er toch nieuwe luisteraars van radio. Je moet hier toch blij van worden. Een prachtige plaat van Paul Simon. De volgende, waar de doorbraak in Nederland is, is Niels Sedaka. Niels Sedaka die is drie decennia dus zeer actief geweest in de muziek. En dat waren de jaren 50, 60 en 70. En opmerkelijk is dat hij in de jaren 70 eigenlijk het meest productief was. Aan het einde van zijn carrière. 14 albums gemaakt en in Nederland brak hij door met I Go Ape.
1: De allereerste hit in Nederland.

0: Ja, we luisteren naar oorspronkelijk nummer van Gary Rafferty. Later bekend van Baker Street natuurlijk. Dat werd in 1969 uitgebracht. En nu hoorden we hem van de Continental Uptight Band. Ja, je moet het er maar mee doen.
1: Ik kom er even niet op. Die hadden ook nog een hele grote hit. Ik vind het een fantastisch nummer over.
0: Ja.
1: Maar komt er even niet op. Maar daar kom ik volgende week op terug.
0: Oké, okay. Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, mijn vrienden. Ja, dat zijn mijn vrienden.
0: Scar Tissue.
1: Ja.

0: zie
1: mijn
0: over.
1: Vrienden.
2: Ja, maar jij gaat vertellen, jij bent bij Cloud geweest. Ja. Cloud.
0: Ik wil nog even over de Red Hot Chili Peppers. Ik had een collega, collega Jan Bult, die pluchtte dat. Mm-hmm. En die liep dan na de eerste twee weken dat hij met Red Hot Chili Peppers door Hilversum liep met die platen. Dat ze GVD dat niet horen. Die en dat liep hij dus overal te zeggen waar hij binnenkwam. Dat ze GVD. Nou ja. Okay. Ik was vorige week zondag was ik in Bloemendaal. Ja. Daar mag ik zo binnenkomen. Mm-hmm. Daar heb ik een paspoort voor. En daar was in het overschitterende openluchttheater van Bloemendaal was een concert. En dat had ik gekregen, kaartjes ervoor. Dat had ik gekregen van mijn dochter voor Vaderdag. Mm-hmm. Ja. En dat was een concert van Cloud.
2: Ja, ja.
0: En ik kan iedereen, maar dan ook echt iedereen, aanbevelen om dat eens een keer mee te maken. Wat een ongelooflijk talent en wat een fantastisch concert met een geweldige band.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. Oh, I was just a little boy.

0: loving.
1: Mooi, hè? Ja, ja, ja, prachtige song.
2: Echt genoten. Het is, ja. Vooral de locatie en ook wel natuurlijk prachtig weer bij. Mm-hmm. Maar deze Cloud, ja, die heeft daar iedereen echt in zijn hart gesloten tijdens het concert.
1: Mooi.
2: Prachtig.
1: We hebben een verzoeknummer.
2: Ah.
1: Ja, van de heer Veninga. Oftewel J. Veninga. In de wandelgangen ook wel eens als Joop genoemd.
2: Ja. Naam kwam al bekend voor.
1: Ja, die komt met een nummer. Dat gaat weer over girls. Met een U geschreven. En over september. Dus dat is wel actueel dan, denk ik.
2: Ik laat me verrassen.
1: Ja.
3: They hail from Memphis, Tennessee. Would you welcome them, please? Big Star.
4: Thank you.

0: Ik denk dat Joop zelf in die band zit. Het klinkt wel als ze aan het oefenen zijn of zo.
1: Wat ik wel hoor is, dat is een drummer die zegt, ik heb 12 trommels. Ja, ik ga ze ook allemaal gebruiken.
0: Ga ze ook gebruiken ook hoor. Tot en met december dit jaar. Ik ga even schuilen samen met Miss Montreal hoor.
1: Ja.

0: Tijd van komen en de tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen.
1: Ja, we hebben een leuk programma gehad samen met Hans Schiffers in het eerste uur, hè?
2: Ja.
1: Was heel gezellig.
2: Binnenkort komt hij weer. Dus
1: binnenkort komt hij weer. Dus is leuk, toch?
2: Leuke anekdotes en heel veel muziek.
1: Heel veel.
2: Ja.
1: Heel veel. Dan zit het er weer op. En we gaan uit.
2: Wetenschap.
1: Tweede uur wetenschap en snel mogelijk naar huis. Dan gaan we afsluiten met...
2: Een voorschotje op de top 2000.
1: Ja, Hotel
2: die zat er altijd California. In de top 5 altijd. Dus tot
1: de Egels.
2: De volgende keer.
1: Ja.
2: De Egels.
1: Tot de volgende keer.
2: Joep, doei.
1: We hebben genoten. Ik hoop jullie ook.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden, worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. Vier verdachten van de schietpartij in Overasselt blijven tot 90 dagen langer in de cel. Een vijfde verdachte blijft nog 30 dagen vast. Dat heeft de rechtbank in Arnhem besloten. Bij de schietpartij op 1 september kwam de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wiegen om het leven. Mensen kunnen vanaf zaterdag weer naar natuurgebied Boshuizerberg bij Venray in Limburg. Begin augustus brak daar een grote natuurbrand uit. Een gebied van ruim 100 hectare ging in vlammen op. Waaronder bijna 4000 aaneengesloten struiken met jeneverbessen. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.
3: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plaatsen vanuit het westen regenen. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
3: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was. Vlees.

0: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
1: De Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een deel van het Poolse luchtruim was vanochtend gesloten vanwege Russische aanvallen op West-Oekraïne. Twee Poolse vliegvelden in het oosten gingen uit voorzorg dicht en straaljagers werden ingezet. Oekraïne meldde meer dan 100 afgevuurde raketten en drones, ook 19 gewonden en schade op 33 plekken rond Kiev. Cabinepersoneel van EasyJet in Portugal staakt tussen 2 en 6 oktober en tussen 19 en 23 december. Dat doen ze voor betere arbeidsvoorwaarden. Vakbond SNP-VAC verwacht dat de eerste staking leidt tot het vervallen van 500 vluchten van en naar Lissabon, Porto en Faro. Drie transformatoren van elk 350 ton zijn 's nachts vervoerd van Spijkenisse naar het hoogspanningsstation in Simonshaven. De objecten zijn elk 6 meter hoog, ruim 3 meter breed en 12 meter lang. Netbeheerder Tennet noemt het transport een mijlpaal voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet dat havenondernemingen ten goede komt. Er komt een einde aan de vaste grenscontroles op de A12. De huidige controles die voor meerdere ernstige ongelukken zorgden worden vervangen door flexibele controles. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de kritiek vanuit zowel de Achterhoek als vanuit Duitsland. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen ligt de temperatuur tussen de 17 en 19 graden. Vanavond trekt een gebied met regen van west naar oost over het land. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

dance. Every bird, every sigh, every kiss, dear.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo
4: Ziekenomroep.

brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevozieken-omroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit onderzoek dat hij niet op het plaatsdelict is geweest en geen vuurwapen had. Hij blijft echter wel verdachte. 5 andere verdachten blijven langer vastzitten. Bij het incident kwam een 51-jarige beveiliger om. Unilever verkoopt verzorgingsmerk Zwitsal aan Royal Sanders, bekend van Het Melkmeisje en Odorex. Volgens Unilever past Zwitsal, vooral bekend in Nederland en België, niet meer bij de strategie. De financiële details zijn niet bekendgemaakt. De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitsal-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. In het Belgische Hechtel Exel zijn meerdere militairen tijdens een internationale parachuteoefening in bomen terechtgekomen. Door een windstoot raakten parachutisten van hun koers. Vanuit Eindhoven waren ongeveer 250 militairen uit 12 landen opgestegen. De hulpdiensten zijn bezig met een grote reddingsactie. 4 parachutisten zijn inmiddels bevrijd, onder wie 3 zwaar gewonden. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die...
0: Modern?
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is?
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo
4: Ziek

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op start.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jetten te weinig doet tegen Israël.

0: in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. Alle Zwitserland-medewerkers gaan mee naar de nieuwe eigenaar. Een sauna- en wellnessbedrijf in Hierden heeft een vrouw die een burkini droeg ten onrechte weggestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat sprake was van discriminatie vanwege godsdienst en geslacht. Volgens het college heeft het bedrijf onvoldoende aangetoond dat de kledingregels nodig waren voor hygiëne, gezondheid of veiligheid. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.

0: de opkikker.
1: Van nou, die kwam bij jou. Die kwam bij jou erboven.
0: Nou, in één keer was
1: in
0: hij
1: er. In één keer was hij er.
0: Dat is niet te geloven, joh. Hey, dan wil je wat zeggen, dan in één keer is hij er. Ja, ik ben een beetje verslag af.
1: Ja, dat is duidelijk. We zijn beide een beetje verslag. Van wat er al in ons heen gebeurd is, denk ik.
0: Ja. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Nee, als de zon schijnt, André van Duin als de eerste in deze aflevering van de Muzikale Vaart. Jan van Eunen tegenover me.
1: En Peter Bakker, dat ben jij.
0: Ja, en tot 10 uur, dat mogen we nu nog zeggen. Straks in oktober niet meer, moeten we dat niet meer zeggen.
1: Oh nee?
0: Nee, want dan gaan we in de middag herhaald worden. En ze dan zeggen tot 10 uur, dat schiet niet op dat.
1: Oh jeetje.
0: Huh? Nee.
1: We moeten daar ook alweer rekening mee gaan houden.
0: Ja, we moeten overal rekening mee houden.
1: Mijn god.
0: Ik weet niet of het gaat lukken.
1: Maar... Ik denk ook niet dat we er erg druk over moeten gaan maken.
0: Nee,
1: toch?
0: Dat ga ik ook niet doen. Ook.
1: Als de mensen maar gewoon plezier hebben en als wij maar plezier hebben, dat is het belangrijkste.
0: Ja, ook van dat. Alles. En de mensen vooral, hè, de luisteraars.
1: Zo
0: hoort dat.
1: Ja.
0: We gaan naar I Love a Rainy Night. Nou, dat komt goed uit.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat gaat zeker gebeuren.
0: Want we zijn net ook weer nat.
1: Ja.
0: Eddie Rabbit is dit. Ik heb geen idee van wie het is en zo, maar misschien kun je het een beetje opzoeken zo.
1: Oh, dat wil ik wel.
0: Ja?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oké.
1: Dag.
0: Nou, doei.

0: Douwe Bob.
1: En, nieuw nummer, hè? Note to Self.
0: Note to Self, ja.
1: Ik weet niet wat hij daarmee bedoelt, maar...
0: Ik ook niet. Ik denk dat hij gewoon een notitie naar zichzelf geschreven heeft.
1: Oh, dat zou kunnen, ja.
0: Wil iemand vandaag pindakaas halen? Niet?
1: Zoiets.
0: Ja. Oh, wel. Eddie Rabbit, daarvoor. En I Love a Rainy Night.
1: Ja, jij vroeg mij wie dat is.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was een countryzanger.
0: Ja.
1: Want hij leeft natuurlijk niet meer.
0: Weet en, ik veel.
1: Ja, hij is geboren in 1941 en in mei 1998 dacht hij van, nou, ik heb het wel gezien, ik ga de andere kant op.
0: Okay.
1: Maar hij groeide op in New Jersey en op jeugdige leeftijd had hij al zijn gitaar in zijn handen en componeerde al zijn eerste nummers. En hij is een voorbeeld voor bijvoorbeeld Elvis Presley, Ronnie Mills heb en dat soort dingen. Allemaal van die ook bekende country zangers uit die periode.
0: Elvis Presley.
1: Elvis Presley was geen country, maar hij heeft natuurlijk heel veel country gedaan ook. Toch?
0: Ja, dat heeft hij ook.
1: Gelukkig. Ja. Dat we daar weer op één lijn zitten.
0: Ja, precies. Wat dom, hè?
1: Ja, heel dom.
0: Ja, ik vind het ook wel een beetje dom. Drukwerk heeft er een liedje van gemaakt.
2: Ik dacht, ik ben gelukkig. Maar draaide ik me om...

0: Volgens mij wordt dit over 50 jaar nog gedraaid.
1: Ik denk het wel. Ik zei al net, het is tijdloos. Het is gewoon tijdloze muziek.
0: Ja, maar dat zei je tegen mij, niet tegen de luisteraar.
1: Nee, maar dat wil ik net zeggen, dat zei ik net tegen jou.
0: Ja.
1: En toen hoorde de luisteraar natuurlijk niet goed.
0: Je gaat er nog helemaal op in.
1: Ja,
0: Once Upon a Time in the West van Dire Straits.
1: Yes.
0: Die we natuurlijk allemaal kennen van de gigantische hit.
1: Sultans of Swing.
0: Ja, die.
1: Wat ik ook een geweldig nummer vind is Private Investigator.
0: Oh, ja, is zo. Ook mooi. Maar dat, met live optredens deden ze dat vaak achter elkaar. Hè? Dan had je dat Private Investigation en dan werd het een beetje stil en een beetje donker. En dan begon die het riedeltje van Sultans of Swing te doen. En
1: klopt.
0: Dan sprong het hele stadion op. Ik zat in een wat kleiner gebeuren toen.
1: Nee, ik zat wel in een groot stadion.
0: Maar goed, dat was een keer. Hè?
1: Ja, dat was een keer. En nou we het over grote stadions hebben. We gaan zo verder met Bob Geldof.
0: Ja.
1: En die weet wel wat grote stadions zijn. Toen het Live Aid gebeurde in Philadelphia en waar was het? Londen?
0: Ja, Londen.
1: Ja.
0: Ja, 85 was
1: ja,
0: dat.
1: Ja, was in 85 en was zo groots opgezet. Dat zeg ik heb dat. Ik kijk nog wel eens naar die beelden en denk ik van hoe dan, hè? Hoe. Ja. Toen al zo voor elkaar hebben dat. En dat ook dan die hoe heet die Phil Collins met de Concorde nog naar Philadelphia gaat.
0: Op twee plekken.
1: Ja, ik vond dat schitterend. Ik vond het echt schitterend.
0: Ja, is het ook. Hé, we gaan, want het is 8:30 geweest.
1: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: We hebben er een gekregen van Harriet. En die wilde In Dreams horen.
1: Ja.
0: Maar niet van de Royal Orbison.
1: Nee, specifiek vraagt ze om Tom Jones. En ik moet ook toegeven, dat is wel een hele mooie uitvoering ook.
0: We gaan er naar luisteren.
1: Zo is dat.
0: Hier is die. Oh nee, hier is die niet. Ja. Hij gaat zo lekker.
1: Hij gaat heerlijk.
0: Ja, hij gaat echt heel goed. Dus we gaan het nog een keer doen, hè?
1: Ja.
0: Hier is die. En dat is hem ook niet.
1: Waarom is het toen niet?
0: Omdat dit de verkeerde is.
1: Ja. Ach, het wordt zo'n heerlijke avond.
0: Ja, het wordt zo'n avond, echt. We gaan het gewoon nog een keer doen. Harriet, sorry, maar hier is die. Tom Jones en... In Dreams.
3: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Ja, eigenlijk moet je afgekapt. Ja. Nou, je moet je mond houden natuurlijk.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Dan zitten we in Duits in. En dan moet je, hè? Maar dat maakt ook niet uit.
1: Nee hoor.
0: We leuteren gewoon door.
1: Daar zijn we heel goed in.
0: This is the world calling. Gaat hij nog een beetje?
1: Ja, gaat hartstikke goed. Okay. Ik had het natuurlijk al aangekondigd, Bob Geldof. Maar ja. jij wilde eerst die verzoekplaat erin gooien.
0: Ja, zeg maar, dat maakt toch niet uit?
1: Nee, joh, nee.
0: Dat is gewoon het tweede in het rijtje. Ja, maar die verzoekplaat, ja, die komt rond 8:30. Dat doen we altijd.
1: Oh ja.
0: En dan gaan we
1: daar mogen we niet van afwijken.
0: Nee, natuurlijk. Maar bezoden niet.
1: Nou.
0: Dat kan niet.
1: Nee.
0: Dat was het verzoekje van Harriet in Dreams in de uitvoering van Tom Jones. Ja. En jij vindt hem helemaal geweldig.
1: Ja, ik vond hem goed.
0: Hij is wel goed.
1: Mooi arrangement. En mooi met het orkest erachter.
0: Ja, fantastisch.
1: Heerlijk.
0: Hij heeft ook Nothing Rhymed gedaan.
1: Ja.
0: Ben ik heel benieuwd naar.
1: Ik zou een keer gaan luisteren als ik jou was.
0: Gaan luisteren? Weet je wat we doen?
1: We gaan draaien.
0: We gaan hem draaien.

0: Jongen, ze ziet je gewoon helemaal niet zitten.
1: Nee, duidelijk.
2: Het blijft gewoon een lekker nummer.
1: Hè? Heerlijk, ja.
2: Omdat parstukken van Bloem.
1: Ja.
2: Met Joost Timp, de zoon van...
1: Mies Bouwman. Ja, ik zal je helpen, want je had alleen Timp nog in je hoofd.
2: Ja, ook. En dan hoor, hadden we de uitvoering van Nothing Rhymed van Tom Jones.
1: Ja, en ik kreeg al een...
2: 1971.
1: Ik kreeg al een appje van...
2: Nou. Niet zo hard schreeuwen, het gaat hier helemaal rood
1: worden. Nou, dus is het thuis ook wakker.
2: Nou, het is inderdaad wel een heel mooie uitvoering. Van
1: mooi arrangement, mooi gezongen en kippenvel.
2: 1971 van het album She's a Lady.
1: Ja.
2: Er stonden meer van dat soort covers op. We gaan naar Centerfold, een Dictator.
1: Over wie zou...

0: Het is toch leuk als je die twee tegenkomt in het lijstje.
1: Ja, hè?
0: Dick Taylor van Centerfold en dan de Jay Giles Band, die heeft het over Centerfold.
1: Ja. En wat leuk dat ik je toch een klein beetje kan sturen, hè? Want dat Dictator van Centerfold, dat stond er al een tijdje in.
0: Ja, en die stond er al een poosje
1: in. En de Jay Giles Band, die heb ik vanavond hier gezet. Dus ja. Toch een klein beetje gestuurd.
0: Nee, dat valt reuze mee. Ik had al elke keer, dat denk ik, die moet ik ook draaien, die Dictator. Ja. Ja. Maar goed, nu stonden ze alle twee achter elkaar. En dat betekent dat we eigenlijk de laatste vocalen hadden met de Jay Giles Band in het eerste uur. We gaan even naar het nieuws van
1: 9 uur.
0: Zullen we doen, hè?
1: Ja, deze 9 uur.
0: Ja, dat moet doen. Ja. Aan de andere kant zijn we terug met het tweede gedeelte van de muzikale vaart. Ik zou zeggen, tot zo.
1: Tot straks.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Partij voor de Dierenleider Christine Teunissen vindt dat premier Rob Jette te weinig doet tegen Israël. Zij wil onder meer stoppen met de aankoop van Israëlische wapens. Jette zegt dat dit niet volledig kan omdat bepaalde materialen alleen uit Israël komen. Het kabinet zoekt wel naar alternatieven. Ook denkleider Stefan van Baarle bekritiseert

0: tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met de muzikale vaart.
1: Nothing.

0: Ja, doen we maar even weer een beetje applaus achteraan. Dit was wel een beetje jonger jij, hè?
1: Ja, ik was een stukje jonger.
0: Ja, Heartbreak Hotel.
1: Mijn stem was ook een klein beetje hoger. Ik moet het nu toch iets lager pakken elke keer, maar ja. Ach.
0: Ja, je zat vrolijk weer mee te zingen, dus...
1: Ja. Ja, maar ik vind het ook een heel mooi nummer, dat Heartbreak Hotel.
0: Ja, is het ook wel. Ja. Inderdaad. Goed, dat was jij, Jan van Heunen.
1: Ja, en jij, Peter Bakker, die zat mee te klappen. Nee, wat leuk.
0: Applausje. Applausje hier en applausje daar. Dus, hey, maar that's the way I like it.
1: Fijn.
0: De tweede uur van de muzikale vaart.
1: Ja, dat moet ik wel even bijgezegd worden, ja. Peter Bakker?
0: Ja, dat hadden we al gezegd. Oh, ja. Jan van Heunen.
1: Nou, fijn.
0: Ja, okay, ja. Straks rond 9:30 nog een stukje cabaret.
1: Heel fijn.

0: Nou, ik wil het wel proberen.
1: Ja, ik denk alleen dat je door je rug heen gaat. Maar goed, ze is wel weer een stukje afgevallen.
0: Dat wilde ik nou net niet zeggen.
1: Nee.
0: Ik denk, dat ga ik niet zeggen. Maar ja, daar heb ik jou voor. Dan, Roxanne Hazes.
1: Dankjewel.
0: Met de nieuwste single.
1: Ik wist trouwens niets. Ze heeft ook vroeger met haar vader heeft ze ook liedjes gemaakt. Dus ze schijnt ook meegeschreven hebben op bepaalde nummers van André. Ik ben eigenlijk wel benieuwd op welke nummers dan wel.
0: Nou, dan moeten we dat eens opzoeken.
1: Ik ga het eens uitzoeken.
0: Misschien kunnen we daar een special van maken.
1: Ja, wie weet.
0: Dat heeft ze wel met de vader gezongen toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat was ook postuum, geloof ik.
1: Zeker. Over postuum gesproken. Daar heb ik zaterdagavond daar een leuke voor.
0: Oh ja?
1: Ja, ik heb een duet. Maar nou,
0: ik ga even een stukje orgel spelen.
1: Wat ik wil vertellen, ik weet niet welk duet ik heb gekomen. Het is wel een postuum duet van Katie Melua en Eva Cassidy.
0: Oh.
1: Ja, die hebben samen ook een duet opgenomen. Maar toen was Eva Cassidy was al hemelen.
0: Ja.
1: Dus dat is postuum. Die gaan we zaterdagavond doen.
0: Oh.
1: Nou, er zit een antwoord in de tram.
0: Ja.
1: Gelijk even reclame gemaakt, dan willen we nog meer.
0: Ja, zo is het. Dan kunnen we ook de vrijdagavond nog wel even doen. Met zomer. En er komt Bloem ook voorbij.
1: Ja, jongen, het wordt echt gezellig.
0: Ja. Leuk. Nee, wat dat betreft zijn er gewoon een heleboel leuke programma's.
1: Zeker.
0: Ook op de dinsdagavond.
1: Ja.
0: Met Truus en Jan.
1: En ook op de woensdagavond zijn ze samen.
0: En
1: wat ik nou ook leuk vind, morgen gaat er iets komen.
0: Ja,
1: dan gaan
0: maar
1: we
0: dat
1: liever,
0: is vanaf 2 oktober.
1: Ja, dat zeg ik. We gaan er niet verkopen.
0: Nee, dat is nog een verrassing.
1: Het zal heel langzaam naartoe werken.
0: Ja, wij zijn het niet in ieder geval.
1: Nee.
0: We worden gewoon verbannen.
1: Maar dat vinden wij helemaal niet erg. Want live is natuurlijk altijd veel leuker als herhalingen, toch?
0: Ja, dat zeg jij. Dat is ook zo.
1: Nou, als je op luistert, dan verklap ik wat.
0: Nou, iets met Joop in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey, maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken van de dinsdag. Is Jan en Truus hier, maar die zijn er. En Truus die had gereageerd op een stuk die we van de Flevo Ziekenomroep ook Flint gezet hebben.
1: Op Flint. En we staan ook in het magazine tegenwoordig. Ja.
0: En leuk. Wij met z'n tweeën mochten dat doen van het bestuur. Dus dat hebben we dan ook gedaan. En we zijn al berucht in het ziekenhuis. We worden al herkend.
1: We worden al herkend door artsen. De receptie die kennen ons natuurlijk al een beetje. Maar die versprongen wel meteen van... jullie staan in Flint.
0: Ja, jullie staan in Flint.
1: Nou, leuk.
0: Maar in ieder geval, deze is een beetje voor Truus.
1: Ja.
0: Une belle histoire. Van Michel Fugain en Le Big Bazaar.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Almere. Daar waar de wegen breed zijn. Waar de stoplichten nog breder lijken te wachten.

toch niet goed. Soms denk ik, misschien zit er iemand ergens achter een groot scherm met een knopje.

0: Zo, we hebben de presentatie weggezongen.
1: Nou. Ik stond er vandaag weer.
0: Nou, ik ook hoor.
1: Zo van te kijken. Zo. En waarom sta ik hier eigenlijk?
0: Ja.
1: Maar ja, goed. Was de Almere Blues.
0: Van Pierre Lopin.
1: Ja. Geschreven door Chet. Ah, valt wel mee.
0: Jawel.
1: Une belle histoire daarvoor van Michel Fugain en Le Big Bazaar.
0: En waarom? Omdat Truus vond dat het een mooi verhaal was in het magazine. En we moesten nog even de flint uitleggen.
1: Dat ja, is, want ik riep wel heel veel op flint. En, maar dat is het interne... De interne mededelingen, toestanden, hoe noem je dat? Intranet voor het ziekenhuis.
0: Intranet voor het ziekenhuis.
1: Ja,
0: intranet.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen zowel de personeelsleden van het ziekenhuis kunnen daarop inloggen. Maar ook is er een inlogportaal voor de vrijwilligers.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is daar ook al op gereageerd. Dus dat is best wel leuk. Het werpt toch een klein beetje zijn vrucht af. En dan hopen we maar dat ook de mensen de QR-code een beetje gaan scannen. En dat ze ook mee gaan doen in onze programma's. Of in onze programma's.
1: Ja, precies. In onze programma's inderdaad. Verzoekjes gaan. En af en toe eens een opmerking maken.
0: Dat, dat is ook wel eens een keer leuk.
1: Niet gewoon van, wat hebben jullie weer een walgelijke uitzending gehad vandaag. Dat
0: mag.
1: Ja, dat mag.
0: Ja hoor.
1: Ja hoor.
0: Lappen we toch aan ons laars.
1: Nou, dat valt wel mooi.
0: Ja, dat valt ook wel mee.
1: Hey, we hebben net twee verzoeken binnengekregen. Die ene, daar denk ik van ja, oké. Okay. Ja. Dan maken we gewoon de artiest van de avond aan. Dat gaan we gewoon doen ook. Kunnen ontertreden.
0: Ach, maar we gaan er niks over vertellen. Hoor, want er valt, als we daarover gaan beginnen, dan ben je morgenochtend nog bezig.
1: Ja, dat gaat heel lang duren. Maar in ieder geval hebben we nu een ander verzoekje binnengekregen.
0: Ja.
2: Flevo Verzoekplaat.
0: Ja, die komt speciaal van Joop, want ik had zijn naam natuurlijk al genoemd. Die gaat samen met Leo de Waaier 2 oktober een leuk programmaatje in elkaar flansen. En dat elke week gaan ze daar wat mee doen, denk ik, zomaar. En ze hebben de titel en ja, ik ga het nog niet verklappen, want dat wilde ik eigenlijk nog niet doen. Maar het heeft wel een beetje te maken met het nummer wat je aanvraagt.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het nummer van Dido. En... Ja, ik moet het goed zeggen.
1: Ja.
0: Het kwam er gelukkig goed uit.
1: Ja, het kwam er goed uit.
0: En Kendrick Lamar, zei jij?
1: Ja.
0: Die zingt erop mee?
1: Oh, ja, dat is wel tenminste featuring Kendrick Lamar.
0: Ja, dus dan is het samen met Kendrick. Maar dat is een nummer dat heet Let's Move On. Dat heeft een beetje te maken met het programma wat ze gaan doen.

Ik was voordat dit gebeurde, zou ik maar zeggen, was ik gewoon, gewoon kind. Gewoon, ik speelde op straat, knikkeren, touwtjes springen. Ik speelde ook met poppen, helemaal geen punt. Ik maakte me toen ook nog druk om zeehondjes en zo, dat doe je als kind. Ik bedoel, doodgeknuppelde zeehondjes. Maar in ieder geval, ik was gewoon kind en toen gebeurde dit. En toen was ik gewoon, eigenlijk zo'n beetje van de ene dag op de andere was ik gewoon kind af. Het was opeens afgelopen, ik weet ook niet. Ik vond op straat spelen vond ik opeens stom. En ik had opeens veel, veel belangrijkere dingen aan mijn hoofd. Bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, dan ging ik bijvoorbeeld de hele middag heel romantisch uit het raam zitten kijken. Ja, misschien niet zo'n duidelijk voorbeeld. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, dan had je van die, vroeger had je nog wel eens van die zwoele zomeravonden. En dan, ik woonde dus in Haarlem, dat is vlakbij het strand. En dan kreeg ik het helemaal te pakken opeens. Ik bedoel, dan pakte ik mijn fiets en dan fiets ik naar het strand. Had ik witte kleren aangedaan. En dan kwam ik op het strand aan en dan, dan zet ik mijn fiets weg. Rolde ik mijn broekspijp een beetje op en dan deed ik mijn schoenen uit. Die zet ik een beetje achter een duin. En dan zorgde ik wel dat de zon zo'n beetje rood zo boven de horizon hing. Dat had ik wel van tevoren gepland dat die daar hing. En die hing daar dan. En dan, de zee die ruiste dan zo'n beetje, de branding. En het zand was warm en het helmgras dat wuifde. Zo. En ik stond dan bovenaan die duinen met me. Ik had zelf lang blond haar. En dan rende ik zo met blote voeten een beetje in slow motion rende ik van die duinen af zo. En dan kwam ik beneden en dan rende ik ook zo langs de waterkant een beetje spatterend door dat water. En ik met die blote voeten rende ik zo in slow motion steeds zo'n beetje heen en weer eigenlijk. Dan rende ik zo hele avonden heel romantisch heen en weer, zou ik maar zeggen. En dan En ik rende daar eigenlijk omdat ik dan dacht, het zal nou zo meteen wel gebeuren. Alle omstandigheden zijn ernaar, dus het zal nou zometeen wel komen. Ik heb daar heel veel gerend. Ja, er is eigenlijk. Ik had wel een hele goede conditie in die tijd, dat wel, maar er is eigenlijk nooit duidelijk iets gebeurd. Misschien ook omdat ik zelf niet zo goed wist wat ik wilde dat er gebeurde. Ik bedoel, ik had er wel films gezien en zo, en dan zie je dan allerlei dingen in dat soort omgevingen gebeuren. Alleen, er gebeurde me. Nee, ja, één keer. Ik kan misschien wel even iets vertellen. Inderdaad, er is één keer, heel raar, heb ik achteraf. Ik heb het nooit begrepen. Iets met een jongen was dat. Dat hoopte ik ook wel, dat iets met een jongen zou zijn. En er kwam een jongen in een joggingpak achter mij aanrennen. Dat heette toen gewoon nog een trainingspak. En die rende om mij heen zo. En die begon voor mij uit te rennen. En ik dacht, ja, als dat niet vanzelf gaat, dan ga ik er maar een keer achteraan. Dus ik begon inderdaad achter die jongen aan te rennen. Zo, en die jongen maar rennen en zo. Nou, toen zijn we, ik denk dat Hoek van Holland of zoiets, zijn we gerend. Ja, ik weet niet. In ieder geval, we konden niet meer verder. En toen draaide hij om. En toen kwam hij weer langs mij heen. En toen vond ik het toch wel lang gaan duren. Want de zon was bijna onder. Het was echt op zijn romantischst. En dus ik denk, het gaat nou wel lang duren. Maar toen ging hij dus, inderdaad, ging hij een paar honderd meter verderop. Ging hij opeens lang uit, ging hij in het warme zand liggen. Dus ik denk, dan zou je het nou hebben. Dus ik helemaal zenuwachtig. En denk wat ik dan ging zeggen van, hallo, hoe is het? En ren je hier al lang of ren je hier vaak, weet ik veel. Zoiets. Dus ik afrem en ik stapte op hem af. En alles was echt prachtig. Ruizen en wuiven en warm en blond en zo en romantisch. En, maar toen kwam ik dus bij hem in de buurt. En toen zag ik dus wel al dat hij zelf, hij zag er zelf niet meer zo romantisch uit. Hij was een beetje bezweet, lag te hijgen, rood aangelopen. En dus ik dacht, dat is nou jammer. Maar ik dacht, oké, gewoon doorzetten. Maar toen kwam ik bij hem. En toen wou ik net iets zeggen, maar toen zei hij hijgend, zei hij tegen mij, wat zei hij toen? Iets heel raars. Jij hebt gewonnen, ik geef het op. Ik heb dat nooit begrepen. Ik heb dat nooit. Ja, ik wist op slag niet meer wat ik moest zeggen. Ik ben, Dus toen heb ik maar gewoon gezegd, tot ziens. En ik ben weer teruggerend. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is eigenlijk het enige wat er destijds is voorgevallen.

0: De origineel van Peter met de Pukkel.
1: Ja, dat weet ik.
0: Peter Maffay.
1: Peter Maffay.
0: Peter Maffay. Es wird zomer.
1: Es wird zomer.
0: Ja. En Rob de Nijs heeft er ook een hele mooie uitvoering van gemaakt. Het werd zomer. En dat zat na strand van Brigitte het Kaandorp. En daarvoor hadden we 2468 motorway. 2468 motorway van Tom Robinson Band.
1: Ja.
0: En daar weer voor hadden we Dido.
1: Ja. Met, speciaal aangevraagd door Joop voor Leo.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, en we hebben er nog één.
1: Hebben we er nog één?
0: Ja, een verzoekje.
1: Ach, jeetje.
2: Flevo Verzoekplaat.
1: Nou, maak me gek.
0: Nou, hier is hij hoor. Harriet vroeg hem weer aan. Die kan geen genoeg krijgen, want dan moet je vooruit kijken, Jan.
1: Dan moet je vooruit kijken. Nou ja.
0: Ja. Thunderball.

0: Dat is nou typisch zo'n plaat, die hoor je alleen maar hier. Danny de Munk met Joke Kruijf. Joke de Kruijf, laat ik het goed zeggen.
1: Ja, moet zeggen.
0: Ja.
1: Al in één keer goed doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het komt uit een musical, denk ik, hè? Dit
0: komt ongetwijfeld uit een musical. Ik zou niet zo gauw durven zeggen welke. Ik heb ook niet naar gezocht, eigenlijk. Maar Joke de Kruijf heeft heel wat musicals meegedaan. Waaronder ook met Danny de Munk samen. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld een optreden met mijn achterneef René Riva. Heeft ze gehad. En met Henk Poort heeft ze gezongen. Dus dit is best wel een hele, hele grote musicalster ook. Hoe noem je dat? Niet erkend. Het is niet zoals een Simone Kleinsma of als een. Ze heeft niet in al die hele grote dingen meegedaan eigenlijk.
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat ze best wel in grote.
0: Ja, maar het is niet zo. Dat, nee, weet je, echt, de echt Cats en al die andere grote. Dan, die namen ken je wel. Dan weet je ook Phantom of the Opera. Maar dat heeft ze bijvoorbeeld nooit ingezeten. Nee, denk
1: dat
0: ik.
1: Dat weet ik ook niet.
0: Ik ga toch eens wat verder opzoeken. Want ze kwam regelmatig bij ons in de winkel. Dat is een hele leuke meid, was dat. Ja. Ja. Is het nog steeds trouwens, denk ik.
1: Ik heb geen idee. Ik heb nooit met drie knikkend.
0: Nee, ik ook niet, maar...
1: Daarvoor hadden we nog een verzoekje van Harriet. En die wilde nog één van Tom Jones horen. En dat
0: is
1: was
0: nu genoeg geweest, hè?
1: Ja, nu is genoeg. Is nee, nou geen Tom Jones meer. Alsjeblieft niet. We gaan naar Ben E. King. And don't play that song you liked.

0: 81 is hij inmiddels. En Ray hebben we het over. En Raining in my heart.
1: Met een beetje Marcel regent het straks buiten ook.
0: Nou, dat gouden auto rennen. Ja. Maar gelukkig kunnen we binnendoor. Dat scheelt.
1: Ja, dat is waar. Dan hebben we maar een klein stukje te gaan. Ja. Ben E. King die zat daarvoor. Het lijkt verdacht veel op een eerder nummer.
0: Ja, zeker. Ja. Hey, nog eventjes in de rectificatie. Want ik heb natuurlijk Joke Cruijff een klein beetje laag neergezet. Maar ze heeft natuurlijk best wel een heel grote productie gewerkt. Onder meer in Cats in Hamburg. Ja, Hamburg heb ze dat gedaan. Les Miserables heeft ze ook gedaan. The Phantom of the Opera heeft ze zowel in Wenen, maar ook in Scheveningen gedaan. En daar ben ik zelfs geweest. Dus uiteindelijk zou ik moeten weten dat ze dat ook gedaan heeft. Want ik zei van dat, dat ze dat niet gedaan zou hebben. Maar Willeke de Musical bijvoorbeeld. Ze heeft ook in Carmen gespeeld, heb ik al gezegd, geloof ik. Hè? Little Shop of Horrors heeft ze gedaan. Nee, ze is best wel heel erg bekend in de musicalwereld.
1: Maar dat is toch een beetje de leeftijd, hè? Dat je dat vergeet al.
0: Ja, tuurlijk, jongen. Maar... Dankjewel. Nou, voor jou kan ik het hebben.
1: Heb ik ook last van.
0: Dat bedoel ik.
1: Hé, hey, dat was hem weer. De muzikale vaart zit er weer op.
0: Ja, dat is weer heel gezellig. Dat is weer heel erg leuk om te doen.
1: Zo is het. Ja. Maar straks wel te rusten. Morgen weer een stuk beter wakker worden. En heeft u naar onze herhaling geluisterd. Want dat worden we ook heel worden herhaald.
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, maak er vandaag weer dankzij of ondanks alles een mooie dag van. En blijf lekker luisteren naar de Flevoziek Omroep.
0: Ja, heel veel leuke programma's. Ik ga ze niet allemaal opdoen, want...
1: Nee, gaan we niet meer doen.
0: Als u dat wilt weten, dan gaat u even naar onze app. www.flevoziekomroep.nl. En dan krijgt u een icoontje, een speeltje in beeld waar u muziek kunt luisteren. Maar u kunt ook aanvragen, verzoekjes aanvragen. En er zit een website aangekoppeld waar u kunt zien wat er allemaal gebeurt.
1: De programmering. En waar we vandaan komen, et cetera.
0: Et cetera.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
2: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Voor bijna 300.000 nieuwbouwwoningen is de komende 3 jaar geen ruimte op het stroomnet. Voor ongeveer 600.000 woningen is een stroomaansluiting aangevraagd, maar bij bijna de helft is nu geen capaciteit. Volgens Netbeheer Nederland komt dat door een grote golf van aanvragen. Ruim de helft kan naar verwachting wel worden aangesloten. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep 4 jaar en 2 maanden cel geëist tegen Sam van Zet voor de verkrachting van 2 studenten in Utrecht in 2022 en het bezit en verspreiden van een kinderpornografische afbeelding. De rechtbank had hem eerder 3 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De verdachte is nu onder voorwaarden vrij. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
3: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.

0: Waarom ook niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Honderden schoonmakers hebben donderdag in Utrecht actie gevoerd tegen de nieuwe CAO. Ze zijn deze week 5 dagen in staking op onder meer NS-stations, Schiphol, scholen en kantoren. De FNV is vooral boos over de regels rond loondoorbetaling bij ziekte, de weekendtoeslag en de loonsverhoging. Werkgevers wijzen op verbeteringen en houden de deur open. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goede avond. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Pro-Palestijnse demonstranten zijn donderdagavond op de Dam in Amsterdam aangehouden omdat daar een demonstratieverbod gold. Ongeveer 30 betogers werden bij het Nationaal Monument door de politie omsingeld en afgevoerd in een stadsbus. Eerder werden ook betogers aangehouden in een H&M-winkel. De rechter had de oude turfmarkt aangewezen als alternatieve locatie. De Poolse premier Donald Tusk waarschuwt voor een reële dreiging vanuit Rusland tegen Europese landen en NAVO-lidstaten. Volgens Tusk beschikt Rusland over plannen voor aanvallen met drones en raketten. Hij vreest dat Moskou een incident kan gebruiken om de eenheid van de NAVO te testen. In Polen zijn opnieuw luchthavens gesloten na dronewaarnemingen. Ten slotte nog het weer. Vanavond trekt de regen naar het oosten weg en volgen nog enkele buien. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Premier Rob Jetten weigert te kiezen voor samenwerking met links of rechts. Tijdens de algemene politieke beschouwingen zei hij verder te willen onderhandelen met 7 oppositiepartijen over de begroting en het belastingplan. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA heeft geen meerderheid. De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op de premier. De Verenigde Staten laten een Iraanse delegatie toe tot de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Ook de Iraanse president Massoud Pezeshkan mag volgens een ingewijde naar de bijeenkomst komen, ondanks het militaire conflict tussen beide landen. Voor de delegatie gelden wel reisbeperkingen. Mahmoud Abbas kreeg geen Amerikaans visum. Bloedbank Sanquin gaat vanaf vrijdag in 9 provincies alle bloeddonoren individueel testen op het West-Nijl-virus. Groningen, Friesland en Drenthe vallen daarbuiten. Daar wordt bloed van meerdere donoren samengevoegd en getest. Eerder werd op donderdag bekend dat iemand is overleden na besmetting via een bloedtransfusie. Het is echter niet duidelijk of dat het virus de doodsoorzaak was. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft in Berlijn campagne gevoerd voor de komende deelstaatverkiezingen. Achter gesloten deuren sprak hij ongeveer 150 partijgenoten toe. Merz steunt CDU-kandidaat Stefan Evers, die de partij in Berlijn leidt. De CDU hoopt op winst, maar staat in de peilingen net onder Die Linke. Ten slotte nog het weer. Vannacht is er kans op een bui en daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en vooral in het noorden is er nog een enkele bui mogelijk. In de middag blijft het grotendeels droog en wordt het ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luister elke dag naar Kanaal 40.
3: De Flevo Ziekenomroep.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01.
3: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.
1: Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert. En informeer anderen.
3: Mijn troon. Van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb. In mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken. Ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de eeuw!